0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1976. Nabij Amsterdam wordt Almere gebouwd.
2: Door een nog maagdelijk deel van de polder Zuidelijk Flevoland is een bus vol Amsterdammers op weg naar Almere. De in aanbouw zijn de nieuwste stad van Nederland, waar ze als eersten komen te wonen. Almere Haven, dat aan het Gooimeer ligt, is de eerste wijk die gebouwd wordt. En de woonblokken, die zijn neergezet in de vorm van een klaverblad, zijn elk gegroepeerd rondom een binnenplaats.
3: Ja, ik vind het grandioos.
4: Ja, fantastisch.
3: Tuurlijk.
4: Fantastisch.
3: Grandioos gewoon. Alleen, schoongemaakt moeten worden, hè.
5: En hoe heb je gewoond?
3: Hoe ik gewoond heb? Drie hoog.
5: Is wel een verandering.
3: Oh, een hele grote verandering. En als je het dan vergelijkt met de keuken in de Verbeuningenstraat, dat is wel heel iets anders. Veel kleiner en ja, helemaal niet zo leuk. Het is ook een hele oude woning. Alles wordt afgebroken, dus...
1: Juli. Alle 6 miljoen inwoners van Peking verblijven dagenlang op straat na zeer zware aardbevingen die het noordoosten van China treffen en het leven eisen van 240.000 mensen. November. De democraat Jimmy Carter wordt tot 39e president van de Verenigde Staten gekozen. Het is de eerste keer sinds 1850 dat de president uit het diepe zuiden wordt gekozen. Oorlogsmisdadiger Pieter Mente verdwijnt spoorloos. December. Fidel Castro wordt president van Cuba. En de Nederlandse oorlogsmisdadiger Pieter Mente wordt daarbij het Zürich gearresteerd. Dankzij het speurwerk van journalist Hans Knoop. En de Eagles brengen Hotel California uit. Een van de best verkopende albums aller tijden. En de albumtop 3 zag er als volgt uit in 1976. Op nummer 3 The Best of ABBA van ABBA. Nummer 2 Desire van Bob Dylan. En op nummer 1 Het gebeurt in het Westen. Ennio Morricone.
6: Turn up the good times today with Golden Oldies Radio.

0: Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: Relive the magic of music's best years.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij een steekincident in Roermond is een persoon overleden. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie hield na een Burgnet-melding wel een verdachte aan. Over de identiteit van de betrokkenen en de aanleiding is nog niets bekend. De omgeving is afgezet voor verder onderzoek. De Franse politie heeft twee verdachten aangehouden voor de natuurbrand bij Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Het vuur verwoestte tot nu toe ongeveer 1000 hectare. Volgens minister Nunes zijn recent 59 mensen in het land opgepakt voor brandstichting. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op bosbranden in Frankrijk zeer hoog. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een verdachte aan die werd getaserd. Ook werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. Het slachtoffer werkte 11 jaar zonder loon en werd mishandeld. De veroordeelde moet ook een hoge schadevergoeding betalen en mag geen contact meer opnemen met het slachtoffer. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1971. Het hoogste punt van de South Tower van het World Trade Center in New York is bereikt. En de Belgische wielrenner Eddy Merckx wint de Ronde van Frankrijk. Intel produceert een microprocessor voor microcomputers, de 4004. In 1971 worden in Nederland de veiligheidsgordels in auto's ingevoerd.
2: Van 1 januari af zijn autogordels voor nieuwe auto's verplicht. En worden ze voor oude aanbevolen. Helmen zijn nog niet verplicht. Het is een stuntman die op deze effectieve wijze de aandacht vestigt op het belang van veiligheidsgordels in het alsmaar toenemende moderne verkeer dat steeds meer slachtoffers eist. Onderzoek van de ongelukken heeft aangetoond dat het gebruik van gordels in heel veel gevallen de fatale afloop van een ongeluk had kunnen voorkomen.
1: In 1971 komt Pluk van de Pettenflat, kinderboek door Annie M. G. Schmid en Fie Westendorp uit. Er zijn nu al meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht. Muziek uit 1971. De album top 3 ziet er als volgt uit. Pendulum, Creedence Clearwater Revival op 3. Corrie en de Rekels. Corrie en de Rekels op nummer 2. En Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel 1.
3: The soundtrack of yesterday's greatest moments on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij een steekincident in Roermond is een persoon overleden. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie hield na een Burgnet-melding wel een verdachte aan. Over de identiteit van de betrokkenen en de aanleiding is nog niets bekend. De omgeving is afgezet voor verder onderzoek. De Franse politie heeft twee verdachten aangehouden voor de natuurbrand bij Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Het vuur verwoestte tot nu toe ongeveer 1000 hectare. Volgens minister Nunes zijn recent 59 mensen in het land opgepakt voor brandstichting. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op bosbranden in Frankrijk zeer hoog. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een verdachte aan die werd getaserd. Ook werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. Het slachtoffer werkte 11 jaar zonder loon en werd mishandeld. De veroordeelde moet ook een hoge schadevergoeding betalen en mag geen contact meer opnemen met het slachtoffer. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1975. November. Bij het opnieuw opstarten van een naftakraker bij DSM in Geleen ontploft deze aan de gevolgen van het breken van een leiding in de compressieeenheid. 14 medewerkers vinden de dood en 109 medewerkers raken gewond. Begin december. Een groep Zuid-Molukse jongeren kaapt een trein vlakbij het Drentse dorp Wijster.
2: 7 dagen na de kaping door Zuid-Molukse jongeren stond tussen Bijlen en Hogeveen nog steeds die trein van de Nederlandse spoorwegen verloren in het land. Van het begin af aan heerst er grote activiteit van de zijde van Rijkspolitie, marechaussee en mariniers die het gebied rond dat stukje spoordijk van de buitenwereld afgesloten hielden. Op dat ogenblik lagen er al 2 doden langs de spoorlijn. De machinist en een passagier die door de kapers waren doodgeschoten.
1: Na bemiddeling door ingenieur Manu Sama en mevrouw Somukil geven de Molukse gijzelnemers in Wijster zich over. De resterende gijzelaars komen met de schrik vrij. TAF gaat zich weer toeleggen op de productie van vrachtwagens. De divisie personenauto's in Borne wordt verkocht aan Volvo, die de productie van de DAF 66 voortzet als Volvo 66. Juni 1975. De autogordeldrager wordt verplicht in Nederland. En van 29 juli tot en met 15 augustus is er sprake van een recordlange hittegolf in Nederland.
3: Timeless tunes for every generation's heart on Golden Oldies Radio.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Premier Rob Jetten meldt dat een nieuwe Europese coalitie tegen ballistische raketten snel resultaat moet opleveren. Binnen een jaar volgt een deel van het luchtweer afgeschud, complexere systemen binnen anderhalf jaar. 9 Europese landen ontwikkelen met Oekraïne goedkopere eigen techniek. De raketten moeten eerst Oekraïns, later Europees luchtruim beschermen. Bij een schietpartij gisteravond in de Rotterdamse wijk Feyenoord raakte rond 7 uur een man gewond. De politie hield een verdachte aan die daarbij getaserd werd. Ook werd een ruit van een RET-bus geraakt door een kogel. De circa 10 inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. Getuigen worden opgeroepen voor zich te melden. Brits parlementariër Andy Burnham stevend af op het leiderschap van Labour en daarmee het premierschap. Zoveel partijgenoten steunen hem inmiddels dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Hij wordt naar verwachting vrijdag uitgeroepen als winnaar en volgt daarmee premier Keir Starmer op, die in juni zijn vertrek aankondigde. En bij Fontainebleau, zo'n 60 kilometer ten zuiden van Parijs, woedt sinds zondag al een grote bosbrand die maandagmiddag nog niet onder controle was. Vooral in de nacht breidt het vuur zich razendsnel uit. Tot nu toe is tussen de 800 en 1000 hectare natuurgebied verwoest. Bewoners zijn geëvacueerd. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1980. De cent wordt in Nederland officieel afgeschaft, maar deze blijft tot 1983 in omloop. In zijn jaarlijkse toespraak State of the Union zegt de Amerikaanse president Carter dat de Verenigde Staten grote belangen hebben in het gebied van de Persische Golf en dat het land in geval van nood de olievoorziening van het Westen met de wapens zal verdedigen. Op 13 februari 1980 stuurt hij 4 oorlogsbodems en 1800 mariniers naar de Golf. Koningin Juliana kondigt aan dat ze op 30 april van dit jaar afstand zal doen van de troon ten gunste van de dochter Beatrix, die deze dag haar 42e verjaardag viert. Februari. Staatsgreep in Suriname, gepleegd door een groep lage officieren onder leiding van sergeant en sportinstructeur Daisy Boutersen. Het is de sergeant de coup. 8 mensen komen om het leven. Een nationale militaire raad wordt voorlopig het belangrijkste bestuursorgaan. Maart. In Amsterdam breken grote rellen uit als de politie krakers wil verwijderen uit een pand aan de Vondelstraat. In opdracht van de burgemeester van de gemeente Amsterdam wordt de straat heroverd op de kraakbeweging. Tanks van de landmacht ruimen de barricades op. De met 26.000 ton huisbrandolie geladen tanker Tanio breekt in tweeën in het kanaal, met als gevolg de kust van Bretagne over een lengte van 70 kilometer met olie wordt vervuild. Vlieger Erik Kropman stort neer met zijn F-16 in het IJsselmeer, nabij Stavoren, en komt erbij om het leven. En in april begint de NOS met de officiële uitzending van Teletext. April. In Lekkerkerk wordt officieel bekendgemaakt dat de nieuwbouwwijk Lekkerkerk West op een stortplaats van chemisch afval is gebouwd. De 270 hier woonachtige gezinnen worden geëvacueerd en tijdelijk elders gehuisvest, waarna de grond onder de huizen wordt afgegraven en gesaneerd. In Iran zegt Ayatollah Khomeini dat de 70 gijzelaars in de Amerikaanse ambassade in Teheran, die daar al sinds 4 november 1979 zitten, niet eerder zullen vrijkomen dan wanneer het Iraanse parlement dat beslist. Op 25 april 1980 mislukt een poging van een Amerikaanse legereenheid om de gijzelaars met een verrassingsaanval te bevrijden. 8 commando's komen om het leven als 2 van hun vliegtuigen op elkaar botsen.
2: Bringing back the golden sound of yesterday on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Premier Rob Jetten meldt dat een nieuwe Europese coalitie tegen ballistische raketten snel resultaat moet opleveren. Binnen een jaar volgt een deel van het luchtweer afgeschud, complexere systemen binnen anderhalf jaar. 9 Europese landen ontwikkelen met Oekraïne goedkopere eigen techniek. De raketten moeten eerst Oekraïns, later Europees luchtruim beschermen. Bij een schietpartij gisteravond in de Rotterdamse wijk Feyenoord raakte rond 7 uur een man gewond. De politie hield een verdachte aan die daarbij getaserd werd. Ook werd een ruit van een RET-bus geraakt door een kogel. De circa 10 inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. Getuigen worden opgeroepen voor zich te melden. Brits parlementariër Andy Burnham stevend af op het leiderschap van Labour en daarmee het premierschap. Zoveel partijgenoten steunen hem inmiddels dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Hij wordt naar verwachting vrijdag uitgeroepen als winnaar en volgt daarmee premier Keir Starmer op, die in juni zijn vertrek aankondigde. En bij Fontainebleau, zo'n 60 kilometer ten zuiden van Parijs, woedt sinds zondag al een grote bosbrand die maandagmiddag nog niet onder controle was. Vooral in de nacht breidt het vuur zich razendsnel uit. Tot nu toe is tussen de 800 en 1000 hectare natuurgebied verwoest. Bewoners zijn geëvacueerd. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1970, tweede Pinksterdag in mei. In Geleen wordt het eerste Pinkpopfestival gehouden. Juni. Het driedaags Holland Festival of Stamping Ground 1970, beter bekend geworden als Holland Pop Festival, begint rondom de Kralingse Plas in Rotterdam. Juli 1970. De Belgische wielrenner Eddy Merckx wint de Ronde van Frankrijk voor de Nederlander Joop Zoetemelk. Zuid-Molukkers pogen vergeefs de Indonesische ambassadeur in Wassenaar te ontvoeren, waarbij een politieagent het leven laat. En in Amsterdam wordt de Nederlandse middenstandspartij opgericht door drie eigenaren van groothandels. Ze willen een drastische inkrimping van de overheid, bestrijding van wanorde en anarchisme en een ministerie voor de middenstand. En als gevolg van een overdosis slaappillen raakt de Amerikaanse gitarist Jimi Hendrix in een coma, waarna hij in zijn eigen braaksel stikt. November. Het zendschip van Capital Radio strandt op de kust bij Noordwijk. En het hoogste punt is bereikt van de North Tower van het World Trade Center in New York. En de Haagse band Shocking Blue scoort een internationale nummer 1 hit met Venus. En dan wat korte nieuwsfeiten uit 1970. Top Op wordt voor het eerst uitgezonden met Ad Visser. Art Schenk wordt wereldkampioen schaatsen. En de 13 miljoenste Nederlander is een feit.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience. Golden.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een groot uitslaande brand woedde vannacht aan de Dorpsstraat in Veldhoven bij een bedrijf dat rond 2 uur vlam vatte. De brandweer Brabant Zuidoost zette meerdere blusseenheden in en breidde later dat verder uit om de brand onder controle te krijgen en verspreiding te voorkomen. Iraanse kruisraketten troffen vannacht 2 tankers van de Verenigde Arabische Emiraten in Omaanse wateren in de staat van Hormuz. Een Indiaans bemanningslid kwam daarbij om het leven. 8 anderen raakten gewond, van wie 4 ernstig. Op beide schepen ontstond brand die middels zonder controle zou zijn. Premier Rob Jetten meldt dat de nieuwe Europese coalitie tegen ballistische raketten snel resultaat moet opleveren. Binnen 1 jaar volgt een deel van het luchtweer afgeschud, complexere systemen binnen 1,5 jaar. 9 Europese landen ontwikkelen met Oekraïne goedkopere eigen techniek. De raketten moeten eerst Oekraïns, later Europees luchtruim beschermen. Bij een schietpartij gisteravond in de Rotterdamse wijk Feyenoord raakte rond 7 uur een man gewond. De politie hield een verdachte aan die daarbij getaserd werd. Ook werd een ruit van een RET-bus geraakt door een kogel. De circa 10 inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. Getuigen worden opgeroepen voor zich te melden. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. Meer nieuws over 1 uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Ochtendspits komt verder op gang. Langdurige werkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam, 6 kilometer file. Tussen Rotterdam Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein door werkzaamheden op de A20. En op de A27 Breda richting Gorkum wordt gewerkt. Bij knooppunt Gorkum is de weg dicht. Daar staat 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1986. April. Een van de vier reactoren van de kerncentrale van het Oekraïnse Tsjernobyl ontploft. Meer dan 4000 mensen komen om het leven bij de reddingsoperatie. En waarschijnlijk miljoenen anderen komen om of dragen de gevolgen van de vrijgekomen straling. De gevolgen voor Nederland en België zijn gering. Het RIVM werd gevraagd om de stralingsmetingen uit te breiden. Alleen het verbouwen van rode kool is in Nederland gedurende een zekere periode verboden als gevolg van stralingsgevaar. Mei. België wint het 31ste Eurovisie Songfestival in Bergen, Noorwegen. Sandra Kim behaalt met J'aime la vie 176 punten. Het RIOD publiceert een tot nog toe niet gepubliceerd deel van het dagboek van Anne Frank. Juni. Argentinië wint in Mexico onder aanvoering van Diego Maradona de wereldtitel door West-Duitsland in de finale van het WK voetbal met 3-2 te verslaan. September. Cliff Burton, bassist van de Amerikaanse metalband Metallica, sterft na een ongeluk tijdens een tournee in Europa. Hun tourbus raakt van de weg, hij wordt uit het raam geslingerd en krijgt de bus over zich heen. November. Bij een brand bij het chemiebedrijf Sandoz in Basel, Zwitserland, stromen met het bluswater grote hoeveelheden giftige chemicaliën in de Rijn. Bram van de Vlucht speelt voor zijn eerste jaar Sinterklaas. Hoe zat het met de muziek in 1986? De album Top 3 zag er als volgt uit. Op nummer 3 Cock Robin met Cock Robin. Nummer 2 Brothers in Arms van de Dire Straits. Nummer 1 Picture Book van Simply Red.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Nederlandse ziekenhuizen starten een pilot met late abortussen tussen de 22e en 24e week, waarbij de foetus niet zelden levend ter wereld komt. Het Amsterdamse OLVG voert de pilot als eerste uit. Andere ziekenhuizen verkennen deelname, aldus de beroepsvereniging. Deelnemende ziekenhuizen breken komend jaar 4 zwangerschappen per ziekenhuis af om sociale redenen, begeleid door de NVOG. In Biddeford in Maine gingen mensen de straat op om te protesteren tegen de aanwezigheid van de immigratiedienst ICE na het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent maandagochtend. Volgens de autoriteiten probeerde hij te ontkomen aan een controle en gebruikte hij zijn auto als wapen. Bewijs hiervoor ontbreekt aangezien de betrokken agenten geen bodycams droegen. De schutter is op non-actief gezet. Een groot uitslaande brand woedde vannacht aan de Dorpsstraat in Veldhoven bij een bedrijf dat rond 2 uur vlam vatte. De brandweer Brabant Zuidoost zette meerdere blusseenheden in en breidde later dat verder uit om de brand onder controle te krijgen en verspreiding te voorkomen. Iraanse kruisraketten troffen vannacht 2 tankers van de Verenigde Arabische Emiraten in Omaanse wateren in de staat van Hormuz. Een Indiaans bemanningslid kwam daarbij om het leven. 8 anderen raakten gewond, van wie 4 ernstig. Op beide schepen ontstond brand die middels onder controle zou zijn. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: laat ik gewoon helder zijn. Mij niet bellen. Huh? En zeker niet met deze temperaturen. Ja, heerlijke muziek. Gelijk aan het begin van dit programma.
1: Elke zondagochtend van 8 tot 10. Ook goeiemorgen.
2: Oh, good morning to you too.
3: Buenos días también.
2: Guten Morgen aan dich auch.
3: Bonjour à vous aussi.
4: Buongiorno.
1: Goedemorgen aan jou ook.
4: Zalshanghao, 你也是.
1: Bon dia, tu también. Zondag.

0: Ja, en elke zondagmorgen is het weer hetzelfde liedje. Even voor zeven gaat de wekker. En dan is het snel aankleden. En dat de washand over het gezicht, dat is al genoeg om te beginnen. En ja, dan snel naar mijn studio. Alles aanzetten. En daar ben ik er helemaal klaar voor. En jij natuurlijk ook, want je bent erbij.
1: The best music all the time. Golden Oldies Radio.

0: En zoals je hebt kunnen horen, ze hebben het heel erg naar hun zin. Ja, we are all American girls. Dat werd er even gezongen, hier en ook goedemorgen. En ik zeg ook goedemorgen trouwens tegen Jean-Paul Maas. Hij zit te luisteren op dit ogenblik. Ja, Jean-Paul, het is een beetje oefenen hè, met krukken. Maar jij komt gewoon weer helemaal in orde, denk ik. Als je maar je best blijft doen, hè. En dat ben je ook van plan. Dus, geen zorgen. Gewoon de toekomst in. En we zien wel hoe ver je gaat komen, toch? Absoluut. Verder zijn er nog heel veel andere luisteraars te noemen. Maar dat ga ik maar even niet doen. Wel zeg ik dat het op dit ogenblik 19 graden is. Hier in Zeeland. In Tholen. De vestingstad aldaar. Waar mijn programma live vandaan komt bij Golden Oldies Radio. En dan denk ik ook nog eventjes aan die mannen die op die racefietsen zitten tijdens de Tour de France. Ja, in het zonnige zuiden, daar is het natuurlijk helemaal heet. En dan dacht ik van, jongens, is dit nou wel verstandig? Gelukkig doen ze het op een...
1: Een mooie fiets, een sterke fiets, een stokvisfiets. Ga nu naar uw stokvisdealer en win een reis naar de Olympische Winterspelen.
2: De commercials in Ook Goedemorgen komen uit het verleden van Radio Miami Go. En hebben uitsluitend een historische waarde.
0: Nou, nu we het over de Tour de France even hadden. Dan lijkt me eventjes een leuke Franstalige plaat in de show, hè? Nou, deze man die kennen we allemaal nog. C. Jerome is hier. Hij zingt over zichzelf. C'est moi.

0: Winter Sound uit Frankrijk. Ja. En die hoort ook bij de sfeer van Mi Amigo. Want hij is ontzettend veel gedraaid met dit nummer. Dat kan ik me nog wel herinneren. C. Jerome was dat. Even een ogenblik. En je weet het, hè. We draaien plaatjes uit het heden, maar ook uit het verleden. Want er zijn van die plaatjes van toen die het goed blijven doen.
1: Muziek van alle tijden, de sfeer van Mi Amigo. Elke zondag op Golden Oldies Radio.
0: Ja. Gaat het een beetje rustig? Ja, dat kan, zeker. En dit is er zo een. Zo heerlijk rustig.
2: Heel alleen aan het strand, lekker lui in het zand. Zo heerlijk rustig, met je hoed heel gracieus op de punt van je neus.

0: huis toe gaan. En ze zuchtte voldaan. Wat was dat rusten?
1: Wat waren dat bijzondere tijden, toch? Van Wim Sonneveld, ja. We keken er even op terug met Zo Heerlijk Rustig.

Aretha Franklin in de show. Met een van die successen van toen, hè. Heerlijke muziek. Since You've Been Gone. Maar ze noemen het ook Sweet Sweet Baby. Ja, ze zijn er weer allemaal vandaag. De zes sfeermakers.

0: The Sound of Summer, hè?
1: Ik voel hem.
0: Ja, ik voel hem.
2: Hey, doe hier nog eens zo'n rijtje. Yerba's, alsjeblieft.
0: Ja, joh, doe toch normaal, man.
3: Noerdien. Let op. Noerdien nu ook in Nederland. Let op Noerdien, want dat is het. Noerdien.
0: Zijn die dingen niet ontzettend warm? Ik denk het wel, hè. Vandaag maar blote benen, dames. Maar wel goed insmeren, zou ik zo zeggen. En ik zou zoveel mogelijk in de schaduw blijven. Dat is een tip. Die krijg je van Golden Oldies Radio. Take good care of yourself, bedoel ik.

0: Ja, hoe vaak moeten ze het nog zeggen? Take good care of yourself. Insmeren, insmeren, insmeren. Met factor 50. En die denken in de loop van vandaag van ik heb me vanmorgen ingesmeerd, dus dat is genoeg. Nee. Zo af en toe een beetje herhalen, dat is heel belangrijk.
1: This is Golden Oldies Radio. All the time.
2: Wherever you are, whatever you do.
1: Golden Oldies Radio.

Dat zijn de mooie nummers, hè? Vandaag weer in Ook Goeiemorgen. Sing-a-song, meegezongen, dat gebeurde. Hier in de studio, maar waarschijnlijk ook bij jou thuis. En dat is de bedoeling, want dit is een feestje, toch? Een feestje via de radio, bij jou, uit de speakers.

0: had de cover van de week kunnen zijn, maar dat is hij niet. Nee. Die draai ik naar het volgende nummer. Nou, het was wel een lekkere versie. Wat meer ritme. Wat meer ritme, zei ik. Ja, dan dat we gewend waren in het origineel. En dit werd gezongen door Leona Filippo. Ken je die nog? En er zat volgens mij ook publiek bij. Hoe leuk was dat? Heel gezellig.
1: Classic hits that never fade away on Golden Oldies Radio.

0: gaat om de kleine dingen in het leven. Daar moet je waarde aan hechten, toch? En dat was Dave Barry die ons terugnam in de jaren 60. Als ik tegen je zeg in ook goedemorgen Careless Whisper, dan denk jij natuurlijk gelijk aan George Michael. Ja, dat snap ik. Maar die ga je niet horen. Nee, want dit is namelijk de
1: cover.
0: Ja.
1: De cover van de week.

0: Toby en Rose maakten dit. Ja, dat is mijn eigen tijd, zou je kunnen zeggen. En de een vindt dat mooi, de ander vindt het wat minder. Ja, dat kan natuurlijk, hè? Want smaken verschillen. The sound of me and Nico, just for you. Golden on is radio. Heb jij je vakantie al gepland? Ja, waar ga je naartoe? Oh, naar Griekenland. Dan kom je dit tegen.
1: Papa!
0: Ja.

0: Survive. Ja, mooi toch? Trio Hellenic. Je kent je klassiekers. Wat waren ze populair in die tijd, hè? En dat is lang geleden. Daarmee gingen we dus weer even terug naar onze jeugd. Je weet het, als je een beetje verkoeling wilt, moet je niet in een stad blijven zitten. Dat moet je net doen als Peter en José. Die ontvluchten Roosendaal vandaag en die gaan naar Tholen. Ja, Tholen is een vestingstad. Daar is heel veel water omheen. En daar heb je de Oesterdam en daar kun je ze vandaag vinden. Daar gaan ze genieten. En ja, je weet het, hè. Bij water is het het meest cool. Of misschien wel op een bootje op het water. Dat helpt helemaal.
1: Climb aboard the love ship, the sound of Mi Amigo, with love and good music. Every Sunday from 8 to 8 on Golden Oldies Radio.

0: Tom Jones.
1: Just help yourself to my lips, to my arms. Just say the word and then...
0: Dat is een nummer dat jij een keer gezongen hebt, hè Peter. Dat deed je tijdens een live optreden van mij op het Kochgedek. Dat kan ik me nog herinneren. Ja, Peter Kolen is namelijk zanger. Hij was zanger en hij zingt af en toe nog, maar hij treedt geloof ik niet meer op, hè Peter. Nee, we zijn nu op een leeftijd dat we onszelf een beetje moeten beschermen, vind je niet?
2: Elke zondag van 8 tot 10. Ook Goedemorgen met Frans van der Drift.
0: Vorige week was dit de hitkans van Frans. De nieuwe hitkans hoor je altijd in de tweede uur van Ook Goedemorgen. Maar ik geef deze nu nog een duwtje. Hier is Stem in je hart.

0: Lamar was dat.
1: Hij liet zijn gevoelens vrij in gaat. Ja, prachtig. Stem in je hart. Ja, Joe, het is misschien niet jouw muziek. Maar er komen vast en zeker nog andere mooie plaatjes voorbij waar jij wel verkikkerd op bent. Vrienden, afgelopen week hebben jullie weer gestemd. En daarmee hebben jullie bepaald wat straks de eerste plaat wordt in het tweede uur van Ook Goedemorgen. En dat stemmen gebeurde afgelopen week op deze fragmentjes.
2: Nummer 1.

0: Frankrijk natuurlijk. Ja, vandaag zitten er wel wat Franse plaatjes tussen. En dat deed ik natuurlijk expres, omdat die Tour de France gaat. Ja, die heren die fietsen en die trappen zich helemaal wezenloos en in het zweet. Golden Oldies
1: Radio. De plaat met gevoel op Golden Oldies Radio.
0: We hebben dat altijd wat met mij gedaan heeft. En misschien vind jij dit ook wel fantastisch. Een van de eerste nummers van de formatie Fleetwood Mac. Pam, pam, pam, pam. Mooi, hè? Need Your Love So Bad.

0: was een singeltje in die tijd. En eigenlijk was dat volgens mij de B-kant, hè? Stond op het singeltje met Atlantis. Ja, Need Your Love So Bad. De beginperiode van hun carrière. Prachtig. Fleetwood Mac.
1: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Frank van der Klucht. Natuurbranden ten zuiden van Parijs hebben inmiddels meer dan 1900 hectare verwoest. Dat meldt ANP. Ongeveer 600. Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Frank van der Klucht. Natuurbranden ten zuiden van Parijs hebben inmiddels meer dan 1900 hectare verwoest. Dat meldt ANP. Ongeveer 600 brandweerlieden bestrijden het vuur. Vanochtend geholpen door blusvliegtuigen en later door zwaar materieel van het Franse leger. Minister Laurent Nunez zei maandag aanwijzingen te hebben dat de brand was aangestoken. Sindsdien zijn enkele arrestaties verricht. De olieprijs is tegen maandag met minstens 9% na de aankondiging van een Amerikaanse blokkade aan de Straat van Hormuz en een tol van 20% op vrachtwaarden, aangekondigd door president Trump. De Amerikaanse strijdkrachten blokkeren Iraanse havens vanaf dinsdag 10 uur Nederlandse tijd. Premier Rob Jetten liet weten dat tolheffing voor Nederland en Europa niet bespreekbaar is. Nederlandse ziekenhuizen starten een pilot met late abortussen tussen de 22e en 24e week, waarbij de foetus niet zelden levend ter wereld komt. Het Amsterdamse OLVG voert de pilot als eerste uit. Andere ziekenhuizen verkennen deelname, aldus de beroepsvereniging. Deelnemende ziekenhuizen breken komend jaar 4 zwangerschappen per ziekenhuis af om sociale redenen, begeleid door de NVOG. In Biddeford in Maine gingen mensen de straat op om te protesteren tegen de aanwezigheid van de immigratiedienst ICE na het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent maandagochtend. Volgens de autoriteiten probeerde hij te ontkomen aan een controle en gebruikte hij zijn auto als wapen. Bewijs hiervoor ontbreekt aangezien de betrokken agenten geen bodycams droegen. De schutter is op non-actief gezet. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: The sound of me, amigo.
4: Every Sunday from 8 to 8. Olé.
3: Golden Radio.
0: En dit is de plaat met de meeste stemmen. Dit hebben jullie aan jezelf te danken. Hier is Arthur Conley. Doe je-

0: Ja, en jij, Robert, hebt er ook op gestemd. Je deed dat zojuist, zag ik. Maar hij had al genoeg stemmen om als eerste gedraaid te worden. Arts en Conley. Je komt op 3 nummers stemmen. Dat heb je er straks gehoord in het eerste uur. Snowbird heeft het niet gehaald. Maar er was er nog één die genoeg stemmen heeft gekregen. En die laten we dus ook horen.
1: This is Golden Oldies Radio. All the time.
2: Wherever you are, whatever you do.
1: Golden Oldies Radio.
0: En hoe toepasselijk en ook goedemorgen. Ja. Ook hier waren vele luisteraars verzot op. The Tremolos and Once on a Sunday Morning.

0: de zondagmorgen gebeurt het met ook Goedemorgen. Elke week weer bij Golden Oldies Radio. Ja, ik mag dan de spits afbijten, zal ik maar zeggen. Dat doe ik met heel veel plezier. Maar goed, genoeg gepraat. We gaan de fragmentjes draaien waar je deze week weer op los kunt. En als je dus mee wil stemmen, ga je daarvoor naar mijn Facebookpagina.
1: Nummer 1.

0: went back to Ibiza. Ah, dat is een goede plek, hè?
1: Belangrijk kleurin TV-nieuws uit Den Haag. Bij Maassen, de allernieuwste Philips kleurin grootbeeld TV met 8 streltoetsen voor programmakeuze voor je 2248 gulden. Of 3 jaar lang 89 gulden 30 per maand. Inclusief rente en een servicepolis tegen alle onkosten. Philips kleurin TV bij Maassen Westeinde Den Haag of Maassen Winkelcentrum Leidsenhagen.
2: De commercials in Ook Goedemorgen komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben uitsluitend een historische

0: hele nacht. Zo.
1: Dat zijn volhoudertjes, hè?
0: Yes, sir. I can boogie. We draaien het nog maar weer eens een keer, hè? Een prachtig nummer van Baccara. Die twee dames, weet je nog? En ja, die hoor je eigenlijk regelmatig hier in de sfeer van Mi Amigo bij Golden Oldies Radio. En soms ook bij mijn collega.
2: Elke zondagmiddag van 2 tot 4. Pop Express met

0: hitkans van Frans.
1: Deze week heb ik voor dit nummer gekozen. Klinkt zomers, hè? Dat hoor je gelijk. Het is de nieuwe single van Freek van Rooij. En hij heeft het over een dame. Ze heet Monica.

0: Roger Glover. Die kikker, weet je nog? Was een leuk filmpje. We hebben er vele malen naar mogen kijken. Want heel veel programmamakers vonden dit natuurlijk ook fantastisch. En het werd een single succes, zo mogen we dat wel noemen. Love is All, zo heette het. En...
1: dat is nog eens lekker wakker worden.
0: Dat dacht ik ook.
1: Goedemorgen met Frans van der Drift op Golden Oldies Radio.
0: En dan is het tijd voor...
1: wie, oh wie, wordt er vandaag door Frans geëerd?
0: Oh.
1: En van harte gefeliciteerd.
0: Ik kijk even snel op mijn Facebookpagina en dan zie ik dat ik een aantal mensen mag feliciteren vandaag. Ik hoor heel raar geluid eigenlijk op de achtergrond. Wat vreemd. Zullen we daar eens even wat aan doen? Ja, ik denk dat ik dat zo moet doen. Ik zeg wel eens van mezelf, eens een sukkel, altijd een sukkel. Maar dat weten jullie, hè? Jullie zijn vaste luisteraars van ook Goedemorgen, dus ik vertel jullie niets nieuws. Waar was ik mee bezig? Oh ja, de verjaardagskalender. Daarin noem ik natuurlijk even de Facebook-vrienden van mij die jarig zijn. Ik mag beginnen met Mark Sane, die heeft vandaag een feestje. En Christel van de Ven ook trouwens. Dirk, Anton, Eduard heb ik vanmorgen ook al gefeliciteerd, als ik me wel herinner. Nessio Sylvia heeft ook een feest. Andy Gijbels mag ik niet vergeten. Amber Isaacs, oh, uit Rotterdam. Ja, ook van harte. En Danny Visser. Heb ik ze nu allemaal gehad? Nee, zeker niet. Frank Roelstraten moet ik ook nog noemen. En dat waren ze. En natuurlijk draai ik een leuke plaat voor hen. En daar kwam net dat rare geluid vandaan. Nu kan ik het plaatsen. Ik ga naar deze.

0: tot 6 met Joe Wells.
1: En hij zal er zijn, dat weet ik zeker. Ja, Joe, en sinds vorige week is ook je rubriek weer terug. Dus...
2: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
3: Het origineel of de cover.
2: En deze week is het Mary Wells met My Guy. Nothing you can take can tear me away
3: from my guy. Het origineel of

0: Het origineel of de cover?
1: Het origineel of de cover? Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover.
2: Waar ga ik dan voor? Ik ga voor het origineel, als je het goed vindt. Ja, Mary Wells met haar versie van My Guy. Maar goed, ik heb het niet voor het zeggen. Wat doen de luisteraars op jouw Facebookpagina, Joe?

klinkt als een hartekreet, toch? Don't get me wrong. Uit die 80's. Maar we gaan wat verder terug in de tijd.

Ja, mooi is dat, hè? Hij zal er zijn vanavond. Terwijl jij op dat moment aan de tafel zit, lekker zitten eten. Je diner, zal ik maar zeggen, is hij. Maar door met muziek. En dan kies ik voor deze. Die herinner je je vast en zeker ook nog wel. Rick. Rick James, om zijn naam volledig te noemen. En ook goedemorgen weer een ogenblik disco met Give It To Me Baby.

Ik zie dat er weer wat luisteraars bij zijn gekomen. Dat zijn de langslapers, zal ik maar zeggen. Ik ben blij met jullie. Hierbij ook goedemorgen. Fijn dat jullie erbij zijn. Jullie hebben natuurlijk aardig wat gemist, maar daar doen wij altijd wat aan. Op dinsdag herhalen wij onze programma's. Dan krijg je over de hele dag weer die 6 shows van vandaag te horen. Dat noemen wij een podcast. En daar zullen uiteraard veel mensen weer op aanhaken. Ook komen er weer terugluisterlinkjes op onze Facebookpagina's. En dat doet me even eraan denken dat ik even Danny Schacht moet bedanken. Danny heeft vele jaren op uitstekende wijze de terugluisterlinkjes voor ons gemaakt. En daar waren we ontzettend dankbaar voor. En dat zullen we ook blijven. Maar wij gaan ook in de flow van deze tijd. En we hebben het geautomatiseerd. We hebben het ge-AI'd, om het maar eventjes zo te noemen. Dat kan soms, hè. Danny dus, wens je nog een hele fijne tijd. En ik weet dat je nog voor een ander station werkt. Ga lekker door, want het is een leuke hobby, toch?

0: Gloria Esteban met de Miami Sound Machine. Toen nog, hè? Samen. En dit nummer. En dat was een kanjer van een succes.
1: Nappa-leer is in. Nappa-leren overhemden, nappa-leren jasjes, nappa-leren jacks, extra strak gesneden, in de meest fantastische kleuren en modellen, koopt u bij... RD.

Ja, mooie muziek uit het land waar vandaag de 40 graden zal worden gehaald. Dat weet ik zeker. Spanje. Julio Iglesias liet zich nog eens horen met die hit uit 1976, Quiero. Ik moet trouwens nog even iets melden. Er zijn deze week weer twee artiesten helaas ons ontvallen. Ik denk daarbij aan Bonnie Tyler en aan Rodney Franklin. En vanmiddag tussen 4 en 6 zit Joe uiteraard achter de microfoon. En hij zal aan hen aandacht besteden. En dat verdienen ze ook. Snel door met een rustig nummer. Speciaal voor de fans van Van Morrison. Dit vond ik in onze discotheek. Days Like This.

Uiteraard heb ik direct contact met Ton. Ton van de Keukenpret, zal ik maar zeggen. Hij zit op dit ogenblik in Spanje. Daar komt zijn programma natuurlijk ook vandaan. En hij zei zojuist even tegen mij: het is hier maar 30 graden in Playa de Haro. Ja, daar wel natuurlijk. Maar in Madrid bijvoorbeeld, of in het zuiden, daar wordt vandaag zeer zeker de 40 gehaald. Dus eigenlijk zit je op de juiste plek. Hoef je niet, zal ik maar zeggen, in de schaduw te houden en een fan op je te richten. Gelukkig maar, hè? Geniet ervan nog vandaag, zou ik tegen je willen zeggen. Van je programma en voor de rest natuurlijk. Lekker genieten van de vrijheid, het familie. Daar is het voor bedoeld. Dit was ook Goedemorgen. Volgende week ben ik er weer. Heel graag. Tot dan.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Nederlandse start-up Carbion wordt overgenomen door de Britse concurrent Airhive uit Londen. Het bedrijf ontwikkelt technologie die CO2 rechtstreeks uit de lucht haalt. Door deze samenwerking ontstaat een grote Europese speler, ondanks onvoorspelbare marktomstandigheden, politieke onzekerheid en veranderende investeringsfocus van kapitaalkrachtige financiers in deze specifieke sector. Het dodental van de grote brand in de muziekbar in Bangkok is opgelopen naar 30. Het inferno ontstond zondagavond in een drukbezochte uitgaansgelegenheid. Onder de overledenen bevinden zich ook 3 bandleden. 24 gewonden liggen in het ziekenhuis, van wie er 9 in kritieke toestand verkeren door brandwonden en ingeademde rook. Natuurbranden ten zuiden van Parijs hebben inmiddels meer dan 1900 hectare verwoest, dat meldt de ANP. Ongeveer 600 brandweerlieden bestrijden het vuur, vanochtend geholpen door blusvliegtuigen en later door zwaar materieel van het Franse leger. Minister Laurent Nunez zei maandag aanwijzingen te hebben dat de brand was aangestoken. Sindsdien zijn enkele arrestaties verricht. De olieprijzen stegen maandag met minstens 9% na de aankondiging van een Amerikaanse blokkade aan de Straat van Hormuz en een tol van 20% op vrachtwaarden, aangekondigd door president Trump. De Amerikaanse strijdkrachten blokkeren Iraanse havens vanaf dinsdag 10 uur Nederlandse tijd. Premier Rob Jetten liet weten dat tolheffing voor Nederland en Europa niet bespreekbaar is. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Lekker jus d'orange in het Nederlands. Chuderans. Dankjewel, Frans.
1: Van Schippen.
0: Zoals gezegd heb ik de tafels en de stoelen aan de kant gezet voor...
1: Keukenbrett.
0: Nou, dat is dan mijn kleine wekelijkse bijdrage tussen 10 en 12. Tot dat grotere bouwwerk dat Golden Oldies Radio heet. Iedere zondag 12 uur lang de sfeer van Miamigo. Van 's ochtends 8 tot 's avonds 8. En dat om je goed gemutst te maken. Een dag vol vitamintjes voor de oren, voor al die het wil en het kan horen.
1: Ahora.

0: Oudehuis Stending aan de Dendermondse Steenweg 276 de Aalst. En in Bergen, Antwerpen aan de Gidschotelijn nummer 138. Nu een grote showroom met trouw- en suitekleding. En tevens een ingebouwde jeansboutique.
1: Bonjour, ici mi amigo.
2: Hello, this is mi amigo.
3: Goedemorgen, wat fijn dat je luistert naar Keukenpret. In Nederland is het voor sommigen een belangrijk weekend, want in regio Zuid is dit weekend de zomervakantie begonnen. Ja, in Vlaanderen en in Noord-Nederland zijn ze al een tijdje bezig, hè, sinds het begin van de maand. En als je in Midden-Nederland woont, dan moet je nog een weekje wachten. You tell

jij er al eens over nagedacht? Hoe kan je een kettingreactie veroorzaken? Wel, dit liedje is daar eigenlijk een mooi voorbeeld van. Men nemen een aantal artiesten die heel goed muziek kunnen schrijven. En je zoekt er een andere die het goed kan zingen en dan krijg je dit. Dat was Diana Ross met The Chain Reaction. Een compositie van de Bee Gees die je trouwens ook op de achtergrond hoorde.

0: OJ's 992 Arguments. Ik kan er hier al enkele van geven. Het is altijd de moeite om de zondag te luisteren naar Golden Oldies Radio. Want dan krijg je 12 uur lang de sfeer van Mi Amigo.
1: De mooiste afsluiter van je muzikale weekend. Van 6 tot 8, iedere zondagavond.

vingers in de lucht en meezwaaien maar op de tonen van Seven Tears van de Combe Dance Band. Even de riem af, laat de handjes maar weer wapperen. Laat ze maar weer naar beneden. We gaan een prachtige ballad draaien van Donny Osmond. Ken je dit nog? Puppy Love.

0: beetje voor de handige Harry's onder ons. Ik zit me nu af te vragen, wat is daar de vrouwelijke versie van? Even vragen aan ChatGPT.
1: De vrouwelijke variant is vaak een handige Henriette of handige Harry.

0: Zo zit ik nu eenmaal in elkaar. I can't help myself. Ik kan het ook niet laten om weer eens een oude tipper te draaien. Zoals ik de hele zomer lang doe in Keukenpret.
1: Dit is de tipper van Schipper. Come on, get on up. We're wild and we can't be
0: tamed. And we're turning the floor into a zoo. Het was een lucky shot, denk ik. Dit was mijn tipper op 19 oktober van vorig jaar. En wat is me dit toch een dikke hit geworden. Zo, van Shakira. Schipper.

The Sound of Long Ago, oftewel de sfeer van Mi Amigo. Elke zondag op Golden Oldies Radio. Het begint om 8 uur met Frans van der Drift. Dan om 10 uur ben ik aan de beurt met Keukenpret. Ad Vlaming om 12 uur. Erik Hendricks om 2 uur. Joe Wells om 4 uur. En tenslotte Wim van Egmond van 6 tot 8.

0: Liquid Gold and Don't Panic. En voor wie wat diepwatervrees heeft, geen paniek. We hebben nog altijd wat zwembandjes en een reddingsvest ter beschikking. En zo kunnen we nu samen veilig duiken in het Miamigo Lievelingenarchief van Johan Vermeer.
1: 6 juli 1974.
2: Miamigo's Lieveling.
1: Limmy and Family Cooking. And

de teddybears, de Paris Sisters, Bobby Socks en de Blue Jeans en nog meer. De schitterende Crystals. En deze ook. 20 original hits bij de original stars. KTL Sound Spectacular, nu al

0: liedje geschreven door twee mannen die in de jaren 60 en 70 de hits aan elkaar reigden. Greenaway en Cook, allebei Roger als voornaam. Ze waren ook verantwoordelijk voor onder meer de reclamemelodietjes van Coca-Cola in die tijd. Jorde Bloemink met Wokkie Wokkie Wokkie.
1: Elke zondag tijdens de

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Criminelen misbruiken de vakantieperiode om Nederlanders op te lichten door gebruik te maken van persoonlijke gegevens die zij online achterhalen. Vooral ouderen lopen extra gevaar tijdens deze hectische weken. Elk anderhalf uur wordt in Nederland iemand gedupeerd. Haast is hierbij eigenlijk de grootste vijand bij het regelen van vakantiezaken en betalingen. Nabij de kust van Oman is opnieuw een raketaanval uitgevoerd op een tanker ten zuidoosten van Lima. De scheepsvaartmonitor bevestigt het incident, maar meldt geen slachtoffers. De dader van deze aanval blijft vooralsnog onbekend. In de regio vinden nu vaker incidenten plaats nabij de voor de wereldhandel belangrijke straat van Hormuz. De Nederlandse start-up Carbion wordt overgenomen door de Britse concurrent Airhive uit Londen. Het bedrijf ontwikkelt technologie die CO2 rechtstreeks uit de lucht haalt. Door deze samenwerking ontstaat een grote Europese speler, ondanks onvoorspelbare marktomstandigheden, politieke onzekerheid en veranderende investeringsfocus van kapitaalkrachtige financiers in deze specifieke sector. Het dodental van de grote brand in de muziekbar in Bangkok is opgelopen naar 30. Het inferno ontstond zondagavond in een druk bezochte uitgaansgelegenheid. Onder de overledenen bevinden zich ook 3 bandleden. 24 gewonden liggen in het ziekenhuis, van wie er 9 in kritieke toestand verkeren door brandwonden en ingeademde rook. En dan het weer. Vanmiddag blijft het zonnig met weinig kans op neerslag. Een stevige noordoostenwind zorgt langs de kust en IJsselmeer voor temperaturen van 25 graden. In het zuiden van het land stijgt het kwik naar 27 tot 33 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Zertogenbosch richting Utrecht staat door een ongeluk tussen Waardenburg en Beest 6 kilometer file. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is 25 minuten. Even zoveel vertraging is er in de file op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Meteren en afrit Arkel van 12 kilometer. Door opruimwerkzaamheden is de linker rijstrook dicht. Door werkzaamheden in Duitsland staat op de A76 Geleen-Duitse grens tussen Knoopend Kundenberg en de Duitse grens 5 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Ben je er nog? Want je weet het, hè? Love really hurts without you. Zoals Billy Ocean toch net zo mooi zong. Goedemorgen, amigos. Wat fijn dat je aan het luisteren bent. Het tweede uur van Keukenpret nog tot 12 uur. Met onder meer een oude Tipper van Schipper. En uiteraard heel veel muziek. Diverse genres. En allemaal passen ze in de sfeer van Mi Amigo.

0: eerlijk verdelen. One for you, one for me. Want je weet het, hè? Eerlijk duurt het langst.
1: De commercials in Keukenpret komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde. Nice.

0: Americana van Tatjana Simic. 100% perfect zingen was niet haar handelsmerk. Maar ze had duidelijk ook andere kwaliteiten. Zoals acteren in de familie Vlodder.
1: De gouden glans van radio. Streamt over het internet met deze Mi Amigo klassieker.

plaatje hoorde ook een dansen, maar vraag me niet hoe dat ging. Little Eva en Do the Locomotion. Vrienden, vriendinnen, we zitten volop in de vakantieperiode. In Midden-Nederland, daar moeten ze er nog aan beginnen, op het einde van deze week. Die hebben dus nog iets om naar...

Dat was de nieuwste single van Stan van Samang. Hot Shot. En ook deze man weet hoe hij hits moet schrijven. In Vlaanderen heeft hij toch redelijk wat artiesten aan succesvolle songs geholpen. En in 1981 stond hij zelf in de hitparade in Vlaanderen. Met dit prachtige De Dag dat het zonlicht niet meer scheen. John Terra.

0: van de vele dansjes die bedacht werden in de jaren 60, maar die helaas de tand destijds niet hebben doorstaan. Maar ja, niet iedereen is zoals K3 natuurlijk of Kabouterplop. Je hoorde Freddy and the Dreamers met Do the Freddy.
1: Breng dit jaar eens een dag vakantie door in het hartje van de Kempen te Westerlo. En maak dan eens van de gelegenheid gebruik om een bezoek te brengen aan Vermeer Thijs en Zonen, het grootste meubelbedrijf van België. Vermeer Thijs en Zonen, gelegen aan de Boerenkrijglaan op 500 meter van de Abdij van Tongerlo. Good morning, mi
0: amigo, mi amigo. Als je hier lang naar luistert, dan vermoed ik dat je op den duur in trance raakt. Het doet me een beetje denken aan een soort van indianendans, waarbij de medicijnman met rook en allerlei rare geluiden de boze geesten probeert te bedwingen. Dit is Black Swan.
2: Hey,

0: Dit is het verhaal van Cricket Jeans. Hoe je ook gaat, wat je ook doet, Cricket Jeans, die zit pas goed. Cricket Jeans, die moet je voelen, dan weet je wat we bedoelen. Cricket Jeans zijn van die dingen waar je lekker in kunt swingen.
1: Cricket, gewoon de beste jeans, jackets en vrije tijdskleding.
0: Kijk goed uit en let op mij, met Cricket Jeans hoor je erbij. En hier is nog een tipje, let op het cricketlipje.

hem nog zo voor me in de videoclip van toen. Little Jimmy Osmond, het jongste broertje van de Osmonds. Nu, zo little is hij al lang niet meer. Op 16 april is hij 63 geworden en die

0: Golden Oldies Radio met de sfeer van Mi Amigo en de hits uit de 60s, 70s en 80s. Dit was duidelijk eentje uit de 80s. Tears for Fears and Everybody Wants to Rule the World. Tja, sommigen hebben er echt wel alles voor over. Mi Amigo Radio. Dit kennen we allemaal. En niet alleen uit het Mi Amigo Lievelingenarchief.
1: 20 juli 1974.
2: Mi Amigo's Lievelingen.

0: is het echte geluid van Radio Miamigo.
1: Van 10 tot 12.
0: Keukenpret.
1: Ton Schipper.
0: Bij Golden Oldies Radio.
2: Ik heb hier een recent liedje om je zondagochtend op te fleuren. Meghan Trainor en Get In Girl.
3: Good

2 uur Erik Hendricks. Je hoort Joe Wells tussen 4 en 6. En onze hekkensluiter van vandaag is Wim van Egmond tussen 6 en 8. Ik wens je nog veel, maar dan ook heel veel luisterplezier.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Oekraïne zegt opnieuw 11 Russische schepen te hebben aangevallen in de zee van Azov. Het zou daarbij gaan om 5 tankers, 5 vrachtschepen en een sleepboot. Rusland stelt dat de aanvallen de export niet hinderen, maar bekijkt wel alternatieve vaarroutes. Ook zou een Oekraïnse drone een Russische vrachttrein hebben geraakt. Waterschap Rivierenland stelt vanaf morgen een onttrekkingsverbod in voor delen van Heumen en Wiegen ten zuidwesten van Nijmegen. Door de aanhoudende droogte mag daar geen water meer uit sloten en beken worden gehaald. Er gelden uitzonderingen voor onder meer brandbestrijding, drinkwater voor vee en het koelen van stallen. Criminelen misbruiken de vakantieperiode om Nederlanders op te lichten door gebruik te maken van persoonlijke gegevens die ze online achterlaten. Vooral ouderen lopen extra gevaar in deze periode. Elke anderhalf uur wordt in Nederland iemand gedupeerd. Haast bij het regelen van vakantiezaken en betalingen is hierbij de grootste vijand. En de Nederlandse start-up Carbion wordt overgenomen door de Britse concurrent Airhive uit Londen. Het bedrijf ontwikkelt technologie die CO2 rechtstreeks uit de lucht haalt. Door de fusie ontstaat volgens Airhive een van de grootste Europese bedrijven op het gebied van het afvangen van CO2 uit de lucht. Het weer dan. Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: The best music all the time. Golden Oldies Radio.

0: dankjewel voor alweer een spiksplinternieuwe aflevering van Keukenpret. Je kreeg Tom Schipper tussen 10 en 12. En de volgende 2 uur zitten wij in mekaars gezelschap. Maar eerst nog even Johan Vermeer bedanken voor de Mi Amigo lievering van 12 juli 1975.
1: Mi Amigo, een vaatwasvolautomaat van Bouwknecht, kent geen plaatsingsproblemen en is zo eenvoudig. Bij specialist Hillewaren te Antwerpen, de Bouwknecht afwasmachine in de topklasse en met de grote capaciteit. Bij Hillewaren in de Lamorinièrestraat te Antwerpen. Hillewaren heeft voor u de meest complete vaatwasmachine en tegen bijzonder voordelige prijzen.

0: Ja, hier in het zuiden eten wij wat later. Dat zul je wel begrijpen, omdat de apéro meestal een beetje langer uitloopt. En dat is ook niet anders als je natuurlijk op de middag een radioprogramma maakt. Dan gaat dat wat moeilijk om met je mond vol te zitten babbelen. Daarom dat ik het hou bij een drankje.
1: Todos los domingos de 12 a 2. La mejor música del mar, agua salada con

Het blijft een van de mooiste en zuiverste stemmen ooit. Karen Carpenter met haar broer The Carpenters en Goodbye to Love. Wij gaan helemaal nog geen afscheid nemen van de liefde. Nee, dat doen we zeker en vast niet. Ook niet als Leonard Cohen even komt vertellen hoe zijn verhaal is gegaan met Suzanne.

Suzanne. Zalig weggedromen op zondagmiddag met Suzanne van Leonard Cohen uit die gouden jaren 60 en 70 en 2026. Vandaar gaan we naartoe voor deze weer. Wat kies jij? Is het te doen? Wel, surf naar de Vloedgolf of naar Radio Mi Amigo, de sfeer en meer op Facebook.

een van mijn favoriete groepen is Within Temptation. Ik hou nogal van die symfonische rock. En dat is er wel zeker een voorbeeld van. Samen met Smashing to Pieces was dat Somebody Like You. Vind je dit ook een mooi nummer? Geef het dan wat extra punten door vloed te kiezen. Of zeg je, nee, het mag

In de zomerse zoutwaters vind je wel wat meer Beatlewerk. Dat had je al wel begrepen waarschijnlijk. En dat is ook vandaag weer niet anders. Met een nummer uit 65, You Won't See Me van de Fab Four. De overgang is misschien wel een beetje geweldig, maar toch, het mag er ook bij. Ja toch, Blue Monday, er wordt wel eens meer over gepraat. Volgens de ene bestaat het echt, volgens de andere is het gewoon weer een fabeltje om een of ander product beter aan de man te brengen. Hij ligt ergens in februari, die Blue Monday. Maar voor New Order lag hij helemaal

Voor de Billboard Hot 100 neem ik je mee naar de Billboard Hot 100 op 25 mei 1959. Toen kwam hij op nummer 1 en bleef dan maar liefst 3 weken staan. Wilbert Harris.

was een rhythm and blues nummer dat crossover succes kende. Kansas City werd een echte zomerhit in 1959. Je zult het maar doen, hè, met een rhythm and blues nummer. Wilbert Hatfield.

0: Lois Jeans Broeken. L-O-I-S, Lois. Zit als gegoten.
1: Lois, Lois, Lois. Voor girls and boys.
0: Verkrijgbaar in het Dumpaleis, Nieuwedijk 153 in Amsterdam. Lois.

Sweet Caroline Moment was deze keer voor Westlife met hun nieuwste verzamelaar, 25 jaar Westlife. En Your Love Amazes Me. Het zijn allemaal hits die erop staan, dus de keuze is enorm. En ja, het zijn 25 nummers als je de juiste versie hebt.

Vic, deze had je wel kunnen verwachten. Hè? Gary and the Peacemakers en Ferry Cross the Mersey uit 1964 alweer. En laten we maar een klein sprongetje maken naar de jaren 70 om eens naar de muziek te luisteren. Dat doen we met de Doobie Brothers.

We luisterden samen met de Doobie Brothers naar de muziek. En nog meer muziek kreeg je vorige week met de Spiksplinter nieuwe zoutwater hittip. Ja, je hoort me komen. Hier is hij weer als herhaling.

0: s'nachts is het een heel andere wereld. Neem dat gerust van mij aan. Ik kan het weten. Van de nacht naar de dag is simpel. Dat doen we met de Beatles alweer.
1: Ik vond het zo'n mooitje. Ik zeg, ik laat dat er ook nog even mee inglippen. Dat vind jij ongetwijfeld geen.

0: Beatlefans zullen tevreden zijn. Jij waarschijnlijk ook, want geef toe, het is echt wel zomerse muziek. Die muziek van de Fab Four. Of had ik dat al gezegd?
1: Elke zondag van 12 tot 2. Zoutwater met Ad Vlamink.
2: Remember this forgotten classic. Geniet van dit vergeten pareltje.
0: Laag, niet zeker en vast. Ichiko Park, 1967. Voor The Small Faces.

Hans vergeet een pareltje van deze week was voor de Small Faces en Itchy Cool Park. En ik heb zo mijn eigen persoonlijk vergeten pareltje ook wel hoor. Ja, zo heel af en toe denk ik eraan en dan zeg ik, ach, deze ga ik toch nog eens in mijn show naar voorbrengen. En dat is ook deze keer weer het geval. Ga die wereld uit, dat is de bijtitel. De titel is gewoon Kronenburg Park.

bedrijf doen. Op dergelijke momenten denk je, ja, ik versta Nederlands. Dat is een mooie taal. Zelfs in de liedjes is dat heel mooi. Ja, en als je de taal niet machtig bent, dan heb je het soms wel eens moeilijk om afscheid te nemen. Daarom hebben we even Gloria Gaynor ingehuurd. Zij kan het doen voor ons. Zo dadelijk is er het nieuws, het weer en de toestand van het verkeer. En dan ben ik terug voor deel 2.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Britse militairen zouden zich tijdens hun inzet in Afghanistan schuldig hebben gemaakt aan ernstige misstanden. Een onderzoekscommissie bekijkt mogelijke oorlogsmisdaden door Britse elitetroepen tussen 2010 en 2013. Volgens klokkenluiders werden gevangenen voor de grap van vorkheftrucks gegooid en zijn burgers onrechtmatig gedood. Zonne-energie zorgde de afgelopen maand voor een kwart van alle elektriciteit in de Europese Unie. Daarmee was zonne-energie voor het eerst de grootste stroombron voor kernenergie, gas, wind en waterkracht. Volgens energiedenktank Ember komt de sterke groei vooral door de snelle aanleg van zonnepanelen. In Nederland was zonne-energie goed voor ruim een derde van de stroomproductie, meldt nu.nl. Oekraïne zegt opnieuw 11 Russische schepen te hebben aangevallen in de zee van Azov. Het zou daarbij gaan om 5 tankers, 5 vrachtschepen en een sleepboot. Rusland stelt dat de aanvallen de export niet hinderen, maar bekijkt wel alternatieve vaarroutes. Ook zou een Oekraïense drone een Russische vrachttrein hebben geraakt. Criminelen misbruiken de vakantieperiode om Nederlanders op te lichten door gebruik te maken van persoonlijke gegevens die ze online achterlaten. Vooral ouderen lopen extra gevaar in deze periode. Elke anderhalf uur wordt in Nederland iemand gedupeerd. Haast bij het regelen van vakantiezaken en betalingen is hierbij de grootste vijand. Het weer dan. Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag-Utrecht staat tussen Harmel en Nieuwegein 9 kilometer file door een vrachtwagenongeluk. De hoofdrijbaan is dicht, verkeer gaat via de parallelbaan. Dat geeft een half uur vertraging. En 230 Maarsen richting Utrecht bij de A27 3 kilometer file en een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Golden Oldies Radio, the best music.

0: nieuws, het weer en de toestand van het verkeer kreeg je al. En er direct achteraan onze Full House met Standing on the Inside. Het was Mi Amigo's lieveling van 10 juli 1976. Ik kreeg hem weer dankzij Johan Vermeer.
1: De sfeer zoals toen.
2: Het geluid en de techniek van nu.
1: Met de muziek van je leven.
3: Tijdens de maanden mei, juni, september en oktober naar Playa de Haro. Het is hier dan veel minder druk, het klimaat is ideaal en uw verblijf is hier veel goedkoper. Over dit alles kunt u een prachtige vierkleuren brochure verkrijgen, exclusief bij Redan Car. Eisen 45, Nieuwpoort in België. Telefoon 058 23 44 38.
1: Art Vlaming.
0: Aarschot viert 30 jaar. Zaterdag is Krapulkesdag. En daarvoor hebben zowel Kia, de originele artiesten, als 8 andere artiesten uit Aarschot een nieuwe versie van Zaterdag uitgebracht. Wij gaan uiteraard voor de versie van Kia.

Pretenders in deze zomerse zoutwateraflevering. En wat heb ik nog meer? Wat dacht je van eb en vloed om het nog meer zomers te maken? Dat doen we deze keer door jou de keuze te laten of je deze wat meer punten of wat minder geeft. Winning Temptation en Smash Into Pieces, Somebody Like You.

Ja, ik lust er wel pop van deze nieuwe van Within Temptation in samenwerking met Smash Into Pieces. Je weet het, op Facebook ga je naar De Vloedgolf.

0: habemus papam.
1: Iedereen komt als je Leo roept.
2: In Habemus Papam van vandaag krijgen we van Leo In the Middle of Nowhere, een single van Dusty Springfield uit 1965, goed voor een 8e plaats in de UK single charts. De Engelse popzangeres heeft maar liefst 21 studioalbums, 1 livealbum, 30 compilaties, 4 EP's en 69 singles op haar naam staan. En dan zijn sommige albums en singles zelfs nooit uitgebracht, met als bekendste Longing uit 1974. Wat veel mensen niet weten is dat haar vroegere Amerikaanse platen vaak helemaal niets als volwaardige albums bedoeld waren. De Amerikaanse tak van Philips Records voegde nummers uit Engelse en Amerikaanse sessies samen met singles, waardoor het eerder verzamelingen van opnames waren die Springfield zelf nooit als album had goedgekeurd. Vanaf 1969 verschenen haar albums wel tegelijk in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Het zijn eigenlijk fenomenale cijfers die die artiesten van vroeger kunnen voorleggen. Hè? Dat ken je van tegenwoordig niet meer. Ja, alles is elektronisch, dus we weten het simpelweg niet meer. In the middle of nowhere van Dusty Springfield was Leo's bijdrage voor vandaag. Wat het volgende week wordt, nou, dat hoor je volgende week.

lid worden van de Miamico fanclub geeft recht op een lidkaart, een Miamico sticker en een fanclubblad, plus foto's van de discjockeys. De Miamico fanclub geeft u ook een belangrijke vermindering op de t-shirts. De Miamico fanclub. Voor slechts 70 frank of 5 gulden bent u aangesloten bij die grote familie die dagelijks hun radio hebben staan op de 259 meter in de Middengolf. De Miamico fanclub. De Vinkenstraat 43, 8610 in

0: nummer 5.
1: De nummer 5 voor deze week is alweer eentje. Die komt binnengeschoven. Hè? Dat is de George Baker Selection. En Fly Away, Little Paraguayo. Nummer noemde in feite gewoon Little Paraguayo. Ja, ik ben aan het opruimen. Stel ik eens aan, want morgen vroeg vertrekken we terug richting Vlaanderen en Nederland. Het is dus de laatste uit Loer.

0: top 50 van 14 juli 1974 was voor de Little Paraguayo van de George Baker Selection. En de nummer 4, dat is ook een nieuwe. De Mi Amigo,
1: top 50. Nummer 4.

nou de proefwerken of examens of eindtoetsen of hoe je ook die dingen wil noemen, zijn voor de meesten al afgelopen. Dus wij herhaalden toch nog een keertje dat 1 en 1, 2 is. Bij nader inzien is dat nog altijd zo. Het is nog niet veranderd, ook al zend je er 1000 chat GPT's tegenover.

0: nummer 3.
1: De nummer 3 stond vorige week nog op 2. Ja, ze hebben het niet gehaald. Ze zijn die eerste plaats niet kunnen gaan veroveren. En moeten nu dus een stapje terug zetten. Je kunt niet altijd winnen natuurlijk. Hier zijn ze nog een keertje. Emily, dat is die mooie naam waar Hot Chocolate zo graag over zingt. Ja, het zal voor mij vanavond ook Hot Chocolate zijn als ik morgen een beetje deftig wil rijden.

0: ogenblik nog op 2 en nu gezakt naar een derde plaats in Miami's top 50 van 14 juli 1974. Hot Chocolate met hun Emma. En in feite deden ze gewoon haasje over. Dat deden ze met The Year of Decision. 3 degrees deze week op
1: de sfeer van Miami's met Ad Vlamink op Golden Oldies Radio. Miami's. Nummer 2.

0: sfeer van Miami Go. Ja, het is mooi gezegd, maar het was dus inderdaad op 2 in de Miami Go Top 50 van 14 juli 1974. The Three Degrees and the Year of Decision. Ja, je hebt het al door samen met mij. De nummer 1 bleef dus nummer 1. We gaan er nog eens een laagje suiker aan toevoegen. De Rubettes.
1: Wij slurpen binnen 20 seconden een plezier weer weg.
2: Oké.
1: Maar de muziek staat altijd op 0.

0: 150 van 14 juli 1974 was voor de Rubens en Sugar Baby Love. Volgende week een nieuwe aflevering en dan weer vanuit het vertrouwde Lage Landencomplex.
1: Straks om 4 uur in Schoonschip, het origineel of de cover.
2: Het origineel of de cover.
1: Stem op mijn Facebookpagina Joe Wells.
0: Straks dus Schoonschip vanuit Antwerpen en ik hier voor de laatste keer.

niet te veel zin om terug te keren. Hè? Maar ja, vakanties lopen ooit eens ten einde. Hè? Anders is het geen vakantie. En dat is voor mij nu wel zo. Misschien heb jij nog een vakantie te goed. Dat is dan nog beter. Maar nu eerst tijd voor onze zoutwaterhittip. Ja, ik kon er geen mooiere uitkiezen dan deze met de naam van mijn plusdochter Annelies. Hier is Stijn

Frans Marijke. Maar ik geef je in de goede handen van Erik. Die is hier zo dadelijk met zijn Pop Express. En die brengt u dan verder naar het Schoonschip en naar Zeezicht. Dus dat wil zeggen tot vanavond 8 uur. De mooiste melodieën en de mooiste liedjes hier bij

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. De Britse transportminister heeft richting de Europese Commissie zorgen geuit over de nieuwe Europese grenscontroles voor reizigers uit landen buiten de EU. Het gaat om het systeem met onder meer gezichtsherkenning en vingerafdrukken. De nieuwe controles zorgen in meerdere landen voor problemen en lange wachtrijen. Op Schiphol lijkt dat mee te vallen. Marius Borg Huiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, mag de gevangenis na ruim 5 maanden verlaten. De 29-jarige mag zijn voorarrest thuis uitzitten met een enkel band. Dat gebeurt omdat het Openbaar Ministerie afziet van verder beroep. Hij blijft onder elektronisch toezicht op de kroonprinselijke residenties Kaugum. Britse militairen zouden zich tijdens hun inzet in Afghanistan schuldig hebben gemaakt aan ernstige misstanden. Een onderzoekscommissie bekijkt mogelijke oorlogsmisdaden door Britse elitetroepen tussen 2010 en 2013. Volgens klokkenluiders werden gevangenen voor de grap van vorkheftrucks gegooid en zijn burgers onrechtmatig gedood. Oekraïne zegt opnieuw 11 Russische schepen te hebben aangevallen in de zee van Azov. Het zou daarbij gaan om 5 tankers, 5 vrachtschepen en een sleepboot. Rusland stelt dat de aanvallen de export niet hinderen, maar bekijkt wel alternatieve vaarroutes. Ook zou een Oekraïnse drone een Russische vrachttrein hebben geraakt. Het weer dan. Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, de zomer is echt begonnen. De vakantie vooral natuurlijk. En dat konden we beter starten met Cliff Richard en Summer Holiday.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendricks met Pop Express.
3: Deze onverwoestbare platen hoor je in het volgend uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Mi Amigo.
0: Ja, en daarvoor gaan we in het volgend uur weer die 70s muziek opzoeken. En dat doen we ook met deze plaat van Carter Hoek.
5: Mi Amigo.

zomer 2026 bij Radio. De Spanish Night is over van Frank Ferrari. Ja, het is een tijdje geweest dat het in Spanje minder warm was als hier in België en in Nederland. Ja, het zijn gekke tijden eigenlijk een beetje. Oh, ik moet nog de collega's bedanken voor de uitzendingen van vanmorgen. Dankjewel. Aan Frans Ton en aan Ad.

0: is een beetje voor de jeugd die nu op vakantie gaat en in een of ander land vertoeft. En zoeken naar het zomerliefje van 2026. Ik zou zeggen, doe zoals Shalamar met Mind That Move.
1: Van je middel tot aan je schoen. Clark Jeans en Clark Corduroy, dat moet je doen.
2: Oh, Clark Jeans, je zit er goed in. En je ziet er beter uit.
1: Clark.

0: Ik dacht, laten we toch maar een beetje het vakantiegevoel overvloeien naar de radio. Voel je geweldig goed mee met deze temperaturen van vandaag hier. Laura Pausini met Strani Amori. Het is een beetje internationaal vandaag, dus schakelen we over gewoon naar het Frans.
1: Pop Express, votre rendez-vous avec

vind dit zo'n mooi nummer. Zomer 2026 met in Tenerife vandaag 25 graden. Zuiden van Frankrijk 38 en Playa de Haro 28. En hier op de Pop Express Radio Mast is het 32 graden. Je radio is bloedheet.

En zag haar op het strand en zegt van... Dat is het meisje van mijn leven. Why can this be love? Scheuren met die gitaar en scheuren met je motor. En opgelet een beetje op de bochten. Want oh, zie je nou wel. Ja, zag je het ook een beetje de afgelopen dagen met al die mensen die naar het zuiden trekken met de sleurhut, met de caravan, met de tent of met de camper. Ja, dat hoeft eigenlijk niet een beetje, want we hebben zo'n lekkere temperatuur hier in België en in Nederland. Dus vakantie in eigen huis of eigen land, dat zou ook wel mooi zijn.

Ja, typisch om de Pop Express plaatje die stapelend met About Last Night. Ja, er is weer About Last Night en About Last Week veel gebeurd natuurlijk. En als je dit muziekje hoort, gaan we weer iemand in de belangstelling stellen. En dat is meer dan ooit aan de orde. En laten we eens kijken. Daarvoor gaan we naar Wales, naar Schoen. Want daar werd geboren Gaynor Hopkins. Ja. Op 8 juni in 1951 was dat. Ja, ze kwam uit een gezin van 6 kinderen. Haar vader was mijnwerker en haar moeder was operafan. En deelde haar passie voor muziek met haar kinderen. Janis Joplin en Tina Turner waren haar grote voorbeelden. In 1975 nam ze haar eerste liedje op bij de platenmaatschappij. My Honeycomb. De single werd geen succes. En haar tweede single, Lost in France, toonde meteen haar vocale kwaliteiten. En ze haalden er de top 10 mee. Later werd het zelfs een Europese hit. Haar eerste album in 1977 had een bescheiden succes, maar toch genoeg om door Europa te toeren. Net voor het album werd uitgebracht, moest ze nog een knobbeltje op haar stembanden laten wegnemen. Tegen doktersadvies in sprak ze voor ze genezen was en hierdoor kreeg ze een schor geluid in haar keel en ze dacht dat haar zangcarrière over was. Maar niets was minder waar. Haar volgende single was It's a Heartache, waarop ze een schorre stem zong. Ze haalde de top 5 in Engeland, Europa en de Verenigde Staten, waardoor ze daar voor het eerst kon gaan toeren. En in 82 tekende ze een platencontract bij CBS Records en bracht ze het album Faster Than the Speed of the Night uit. En daarop de single Total Eclipse of the Heart. Producer van dit album was Jim Steinman, die eerder succes had met Bat Out of Hell van Meatloaf. Zijn combinatie met rock en theaterale arrangementen zorgde voor internationaal succes. Ja, ze woonde de laatste tijd in Portugal, in Faro. Ze onderging op 6 mei nog lastleden een spoedoperatie vanwege een geperforeerde darm. Waarna ze in coma werd gebracht en sindsdien in het ziekenhuis van Faro verbleef. Daar overleed ze onverwacht vorige week en u heeft het kunnen raden, hoe kan het ook anders met heel veel moed en skin zal ik maar zeggen. Kondigen we nu aan de plaat van Bonnie Tyler. Hey, amigo.

Ja, we waren allemaal een beetje aangedaan van dat nieuws. Want aanvankelijk dachten we dat ze er zouden doorkomen, maar helaas. Bonnie Tyler, het nummer komt uit 83, Total Eclipse of the Heart. En iedereen heeft daar wel een herinnering aan. Zoals ik ook. Het was het plaatje van mijn eerste liefje. Zo was dat. Faster than the speed of the night. Ja, de LP schoot onmiddellijk naar de hitparade. En ze was trouwens de eerste vrouwelijke artiest die dat bereikte. En bovendien won ze er nog 2 Grammys mee. Ja, wie elke week kan winnen, dat is onze collega hier, Johan Vermeer, met zijn lieveling.

0: toen ook een geweldige. Ja, zomer. En op de radio klonk dit plaatje van Jesse Green met Nice and Slow. En dan, kijk, daar loopt hier iemand binnen, denk ik.
1: Poppie, kun je ook een radio-teacher worden?
0: Ja, dan ben je al goed begonnen, want je komt er regelmatig in de opies en studio wat rondneuzen. Maar volgende maand verjaar jij, dat weet ik wel.
1: Poppie, ja? Kom je ook naar mijn feestje?
0: Ja, natuurlijk, meisje.

0: das ist klar.
1: Merci, chérie. So schön.
0: Udo Jurgensen was heel jong in 1966, mocht meedoen aan het Songfestival en zal legendarisch worden met dit nummer met Merci, chérie. Wat ook leuk is, is dat we af en toe krijgen we reacties van luisteraars, zoals in dit geval van Jerry.

0: geen probleem hoor, want Pop Express heeft een heel arsenaal aan popcorn plaatjes. Jerry, dit was voor jou. Jimmy Foster met Strangers in Paradise.
1: Yuppie! Yuppie! Yuppie!
2: Yuppie, yuppie, yuppie, yuppie, yuppie.
3: Het volgende nummer van Yuppie met 118 verschillende vierkleurenstickers.
1: Yuppie!
3: Vraag uw gratis album de Yuppie Vedettenparade 73.
1: Yuppie!
3: Het grootste tienerblad!
2: Yuppie, yuppie, yuppie, yuppie, yuppie.
4: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.

Ja, ik draai plaatjes voor de mensen. Zeker vandaag en elke zondag via Pop Express, via Golden Oldies Radio. Waar we elke zondag de lekkere sfeer van de 70's houden met Miamiko. When You're in Love with a Beautiful Woman. Het was een nummer van Dr. Hook. En ook daar was nieuws te rapen, want afgelopen mei overleed een van de stichtende bandleden, zal ik maar zeggen. Dat was Dennis Locorriere.

Ben je gerustgesteld? Met mijn reflectie is nog alles in orde, zegt mijn dokter, dus dat zit wel goed. Hey, ja, het gaat allemaal een beetje zo snel vandaag op deze zondag, de 12 juli. Dit was het eerste gedeelte van Pop Express. En als jij het goed vindt, na 3 uur, hoor je tweede. Gladys Knight and the Peeps and Baby Don't Change Your Mind.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. Het Nederlandse betaalbedrijf Adyen doet mee aan een Europese proef met de digitale euro. De Europese Centrale Bank heeft 36 banken en betaalbedrijven geselecteerd voor een test van 12 maanden. Die moet volgend jaar van start gaan. Ook onder andere Deutsche Bank en Revolut doen mee. Grote Nederlandse banken ontbreken op de lijst. De Britse transportminister heeft richting de Europese Commissie zorgen geuit over de nieuwe Europese grenscontroles voor reizigers uit landen buiten de EU. Het gaat om het systeem met onder meer gezichtsherkenning en vingerafdrukken. De nieuwe controles zorgen in meerdere landen voor problemen en lange wachtrijen. Op Schiphol lijkt dat mee te vallen. Britse militairen zouden zich tijdens hun inzet in Afghanistan schuldig hebben gemaakt aan ernstige misstanden. Een onderzoekscommissie bekijkt mogelijke oorlogsmisdaden door Britse elitetroepen tussen 2010 en 2013. Volgens klokkenluiders werden gevangenen voor de grap van vorkheftrucks gegooid en zijn burgers onrechtmatig gedood. Het weer dan. Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: dag met zo'n zonnige dag als vandaag. Ik denk dan aan alle Vlamingen en Nederlanders die ergens on the border staan in een of ander land. Een blaadje dat ik draai voor From Me to You.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendricks met Pop Express.
3: Deze onverwoestbare platen. Hoor je in het volgend uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Mi Amigo.
0: En zo kozen we de plaatjes weer uit voor deze zondag. En uit de jaren 80 kwam ik op dit plaatje terecht. Split Dance.

We gaan naar het strand en we nemen mee de zonnekrijmpjes, je zonnebril, je handdoek en alles mee. Ook je vrouw of je man om je lekker mee in te smeren, want dat is wel nodig met deze dagen eigenlijk wel. En af en toe een lekkere brok drinken, dat is belangrijk om je gezond te houden. Fiets, Beach Baby uit 1974, dat was de first class. En Bill zit hier op de eerste klasse natuurlijk in de Pop Express trein. Die gaat nog lekker door tot 4 uur. Nu...

0: Ja, dat is allemaal een beetje gek eigenlijk, hè? Ja. Verkoeling te zoeken moet je nu naar Tenerife, het is 25 graden. Dat is aanzienlijk wat minder dan hier in Vlaanderen en in Nederland.
1: In de Duizend Vuren en Centrum Halburgstraat 34 ten Innhoven vind je kolen, mazoet, gas, houtvuren en centrale verwarming. Koelkasten, diepvriezers, keukenbuffetten, wasmachines, droogkasten en noem maar op. Dit allemaal aan de voordeligste prijs.
2: De Duizend Vuren in de Burgstraat 34 ten Innhoven.
3: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.

0: Oldies Radio.
1: Ja, je zong mee te zingen. Ja, dat is allemaal leuk zo met deze legendarische plaat van Linda Ronstadt. Ze werd geboren

is om mee te zingen eigenlijk, die Barry Manilow. Zag je dat ook een tijdje geleden? Ik dacht dat hij in Schotland aan het optreden was. En ik dacht, daar loopt een wandelende pop. Zo leek die wel. Maar toegegeven, Barry White, of Barry Manilow moet ik zeggen. Die man die schreef enorm mooie songs toch wel.

Lekker stukje muziek van die Drusers met Playing Old Fashioned Girl. Ja. Dat brengt ons bij een artiest die we een beetje vergeten waren eigenlijk. En we gaan kijken naar eigen bodem, zo'n beetje in Vlaanderen. Ja. Het is trouwens een Vlaamse zanger, pianist, componist en tekstschrijver. Hij werd geboren in Kortrijk op 15 oktober 1950. Hij komt uit een muzikale Kortrijkse familie. Hij zit al op zijn 9e op een muziekschool in Kortrijk, waar hij onder andere pianoles krijgt van François Glorieux. Accordeonles kreeg hij privé van Heulen, in Heulen van Hugo Hoste. En daarnaast doet hij de humaniora. De combinatie wordt op zijn 13e te zwaar en de muziek belandt op een zijspoor. En vanaf 67 speelt hij op het orgel en zingt hij in een dansorkest de Top Players. Waar ook zijn vader trouwens, saxofonist, klarinetist, in meespeelt. En in 68 gaat hij naar de Koninklijke Conservatorium in Gent. En in 68 komt hij in contact met zanger en journalist Erik Marijsen. Ja, want die wordt dan eigenlijk gastzanger in dat orkest. En hij gaat intensief samenwerken. En Erik Marijsen wordt trouwens zijn manager. En zijn eerste solo-hit in België scoort hij in 1973 met Moord en Sympathie. Dat ook de Nederlandse hitparades bereikt. Onder andere de Veronica Top 40. Het jaar daarop komt zijn album uit, With Moord en Sympathie. In samenwerking met de Fransman Claude François maakt hij in 1974 onder de naam Jeremy de plaat Michel. Ja. Beste vrienden, je hebt het misschien een beetje kunnen raden. De Vlaamse zanger waar wij over gaan is Ignace. En hij had uiteraard in 1973 een mooie hit. Moord en Sympathie. Miami.

In de jaren 80 zou hij nog muziek gaan schrijven voor andere artiesten zoals Jimmy Vrey, met onder andere ook Niels William, Lineel Saint-Pierre, Marjolein en Gunder Levy. Wel, de man is van alle markten thuis en dat is niet alleen in jas, maar ook Johan Vermeer. Daarvoor schakelen we door naar Amsterdam voor de Lieve.

hele zomer lang met uitzendingen via Golden Oldies Radio. En ja, natuurlijk elke zondag ook die goede sfeer van Miami Go. Afgelopen week kom ik dit plaatje tegen van Night Ranger. Het is een Amerikaanse band. Het is niet zomaar een band, maar ze verkochten meer dan 16 miljoen albums. Dus ik dacht, laten we dat maar eens doen. Night Ranger.

0: Gerif met die gitaar met Night Ranger. When you close your eyes, doe je oog dicht. En dan denk je terug aan dat mooie zeezicht van je vakantie.
1: De mooiste afsluiter van je muzikale weekend. Van 6 tot 8, iedere zondagavond.

Line 77 was het echt een floor filler. Iedereen danste op dat plaatje van de Classic Illustration. Darling, I love you. En wij hadden ze een half jaar geleden hier live in onze studio bij Pop Express. Dat was heel erg leuk. Ik kijk een beetje uit naar wie we gaan uitnodigen in het najaar. Want dat

Jimmy Frey in Vlaanderen. Ja, die man was populair in de jaren 70. En in 80 brang hij dit liedje uit met Yet I Know. Maar ja, in de jaren 70 had hij ook wel een paar leuke dingen.

Wat een geweld op de radio met Hello natuurlijk, met Don't Bring Me Down. Ja, dat brengt me tot het volgende programma van Schoon Schip met Joe Vels. Daar heb je heel veel plezier mee tot 6 uur. En dan daarachter komt Wim van Egmond met Zeezicht, net zoals elke week.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Bij een brand in een appartementencomplex in Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 6 mensen worden nog vermist. De brand ontstond tijdens renovatiewerkzaamheden en verspreidde zich via de liftschacht naar de kelder. Ongeveer 200 bouwvakkers werden geëvacueerd. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De rechtbank in Haarlem heeft de 33-jarige Jamal T. vrijgesproken van het doodrijden van de 14-jarige Tamar uit Marken in 2020. Volgens de rechter is niet bewezen dat hij onvoorzichtig reed of was afgeleid door zijn navigatie. Ook is hij vrijgesproken van doorrijden na het ongeval. De verdachte dacht over een dier te zijn gereden. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De Britse transportminister heeft richting de Europese Commissie zorgen geuit over de nieuwe Europese grenscontroles voor reizigers uit landen buiten de EU. Het gaat om het systeem met onder meer gezichtsherkenning en vingerafdrukken. De nieuwe controles zorgen in meerdere landen voor problemen en lange wachtrijen. Op Schiphol lijkt dat mee te vallen. Het weer dan. Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

kunnen een potje bier drinken en we kunnen ook nog heel wat lekkere frietjes maken. Sowieso. Dit was het Wereldkampioenschap 2026 voetbal. Niks aan te doen, we liggen eruit. Maar we gaan eens even terugluisteren naar de meest memorabele...

Dan zet hij zijn goeie. En dan

0: Beetje, natuurlijk, 1 tegen 4. In het Witte Huis knipt er een het licht uit. Staten hier op hun eigen grond, hun heilige grond, een pak voor de broek, dat kan tellen.
1: Etienne has a new name and it's not Joey. Lieve vrienden, welkom in deze nieuwe aflevering van Schoonschip met Joe Wells. Blij dat je erbij bent. We zijn er klaar voor, na de pop-express van Erik Hendricks, die zo bruin gebakken is. Op radiogebied kan ik het heel duidelijk maken, hij heeft de kleur van een kokosnoot, dames en heren. Maar alle gekheid op een stokje, straks gaan we nog iets drinken, het is mooi weer.
2: En dan onderbreken wij dit programma voor een belangrijke mededeling.
1: En ik kan je nu al verklappen dat Robiette heeft Infantino, de naam alleen al Infantino, gebeld. En Oranje mag de halve finale weer meedoen. Oh.

0: geproduceerd door het Britse hit trio. We hebben het natuurlijk over Stock, Aitken en A Waterman. This Time I Know It's For Real, Donna Summer, haar grootste internationale hit sinds de disco-jaren. En ze bereikte daarmee de top 10 in veel Europese landen.
1: Dynamite!
2: You like it? I like it. Do you like it?
3: The world's most iconic hits on Golden Oldies Radio.
0: Hier is Paul Anka met Odia Coates. Hey, you're heavy.

0: van de belangrijkste, invloedrijkste bands uit de geschiedenis van de rock and roll. We hebben het over de Rolling Stones. De band werd ook wel de greatest rock and roll band in the world genoemd.
1: Mis nooit nog een uitzending. Je vindt onze podcasts makkelijk terug. Dan kan je luisteren wanneer je maar wil. En volop genieten van de sfeer van Mi Amigo op Golden Oldies Radio.
0: Midden jaren 80 hadden Annie Lennox en Dave Stewart heel veel succes met de Eurythmics. Een duidelijker, rockier geluid dan hun eerste synthesizer pop was dit nummer, Would I Lie to You. Annie Lennox legt hier een krachtige soulstem en dat werd meteen een grote hit in Europa en Noord-Amerika.
2: Thank you for understanding and have a lovely day.

0: kort. In een stuk of 12 lekkere kleurtjes. Van je middel tot aan je schoen, Clark Jeans. Dat moet je doen.
1: Clark Jeans, je zit er goed in. En je ziet er beter uit.
0: Hey, tot ziens in je Clark Jeans.
2: Clark. Every Sunday from 8 to 8.

0: Dat Vlaming van Zoutwater heeft zijn huiswerk goed gemaakt tussen 12 en 2. Want hij heeft weer een nieuwe app of vloed. En deze week is het niemand minder dan Within Temptation en Smash Into Pieces met Somebody Like You. Vind je hem goed? Stem dan voor vloed. En vind je hem minder goed? Dan stem je app op de Facebookgroep Radio Mi Amigo, De Sfeer en meer.
1: Golden Oldies Radio.
2: Hell yeah!
3: Oh my god!
0: Meer dan 50 jaar geleden nam Dionne Warwick samen met de Spinners dit nummer op. Then Came You. Het was het eerste Amerikaanse nummer 1 hit voor Dionne Warwick. En ook de grootste hit voor de Spinners.
4: Yeah.

0: hittip.
1: Eindelijk nog eens een hittip met een leuke intro die ik kan volbleppen. Maar ja, ik ga het kort houden. De Boza met Lars Myself. En ik dacht eerst dat ik een remake hoorde van Patrick Juvet

0: kippenvel van krijg. De Bauza met Love Myself.
1: Hey lieve luisteraars, ik luister elke zondagmiddag naar mijn lievelingsprogramma op Golden Oldies Radio tussen 4 en 6. Schoonschip natuurlijk met Joe Wells. Jij luistert toch ook?

0: Pandora's Box 1991. De volledige titel is Pandora's Box It's a Long, Long Way. Geïnspireerd door de Griekse mythe van Pandora. En dat wil zeggen, Pandora, dat doosje moet je niet open doen. Het bereikte de top 10 in het Verenigd Koninkrijk.
1: De sfeer van Mi Amigo op Golden Oldies Radio.

0: Nog één glas vodka voor Stef Bos. Hij wordt vandaag 65 jaar.
1: You've reached Test Tickles Physical Therapy. Our specialists are currently working on sensitive areas that require a delicate touch. Please leave a message. At Test Tickles, we find the spots others miss. Relief is on its way.
2: Nieuw voor katten.
3: Katkins, 42 cent.
2: Kostelijke viskost van de fijnste zeeverse vis.
3: Katkins, 42 cent.
2: Unieke lage prijs dankzij moderne doelmatige productie.
3: Katkins, 42 cent.
2: Koop vandaag nog een paar blikken voor uw kat.
3: Katkins, 42 cent.
4: De commercials komen uit het verleden van Radio Miamico en hebben alleen een historische waarde.

0: De Youth Corporation met Rock the Boat kan je beschouwen als een van de eerste grote disco-hits. Het bereikt het nummer 1 in de Verenigde Staten in 1974.
1: Mi amigo Joe Wells.
2: If the music is too loud, you're too old.
0: Vrienden, deze band werd ooit opgericht door Madonna. Ik heb het over de Breakfast Club. Ze maken 1 grote hit en dat heette Right on Track. Nadien verliet Madonna de groep. Ze ging solo, maar de groep werd nog wel genomineerd voor

De mooiste en de grootste hits hoor je hier alleen op zondag tussen 8 en 8 bij Frans van der Drift, Ton Schipper, Ad Vlaming, Erik Hendricks, Joe Wells en Wim van Egmond.

Hold On Tight. Het eerste gedeelte van Schoonschip zit erop. Maar ik wil toch nog wel even uw speciale aandacht voor een dame met een prachtige stem die ons deze week heeft verlaten. Ik heb het natuurlijk over Bonnie Tyler. Ze had een grote hit met Total Eclipse of the Heart, wat je ook bij Eric kon horen. En wij draaien Lost in Paris uit 1977. Het was haar tweede hitsingle voor de Britse zangeres. En deze week meldde de BBC dat ze was overleden. Ze werd 75.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat er te weinig geld is voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo. De WHO vroeg $115 miljoen, maar heeft tot nu toe ongeveer 40% ontvangen. Volgens de organisatie zijn al ruim 700 mensen overleden en kan de werkelijke omvang van de uitbraak nog veel groter zijn. Britse tieners zeggen beter te slapen en zich beter te voelen door beperkingen op het gebruik van sociale media. Dat blijkt uit een proef van de Britse overheid. Vooral een blokkade van apps in de avond werkte goed. Een volledig verbod verbeterde de concentratie, maar zorgde ook voor meer sociale problemen bij jongeren. Bij een brand in een appartementencomplex in Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 6 mensen worden nog vermist. De brand ontstond tijdens renovatiewerkzaamheden en verspreidde zich via de liftschacht naar de kelder. Ongeveer 200 bouwvakkers werden geëvacueerd. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En dan het weer. Het blijft nog lang zomers warm vanavond. In het oosten kan lokaal een bui vallen. De noordoostenwind neemt af naar zwak tot matig aan de kust. En de minimumtemperatuur ligt tussen 15 en 19 graden. Morgen ook weer zonnig en warm. Mogelijk lokaal dan een onweersbui. Dan wordt het aan de kust zo'n 22 en in het zuiden 31 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Luister vrienden, welkom terug in deel 2 van Schoon Schip met Joe Wells. Nog een uurtje te gaan en we gingen heel stevig van start met een cover van AC/DC Rock and Roll Damnation. Het ging hem natuurlijk over een, ja, laat ons zeggen, een ode voor de Red Devils met Belgium Came to the Game. De Amerikanen werden met 4 goals vernederd tot een hoopje pottenstampers, laat het ons zo zeggen. Ja toch, Herbie Hancock was ook onze gast met Light Me Up. Dit zijn de tonen van Rodney Franklin. Hij is deze week overleden. Hij was 67 jaar. Dit jaar zou hij 68 geworden zijn. En hij werd razend bekend in 1980 met

Het is vandaag zondag 12 juli. Wat een mooi weer buiten. We genieten er allemaal van. Maar wist je dat op 12 juli 1923 de hoogste temperatuur werd gemeten door de Bild in Nederland? En dat was 33.

0: Céline Dion heeft een nieuwe LP gemaakt die haar opnieuw in de showbiz moet introduceren. Nou ja, introduceren is een groot woord natuurlijk. Maar ze gaat optreden in Parijs en dat gaat ze doen met een Franstalige LP. Uit deze LP draai ik voor jullie vandaag Bonjour, pardon, merci, je t'aime.
1: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir.

Het zwoele stemmetje van Diana Ross is dit jaar 82 jaar geworden. Je zou het haar niet aangeven, maar toch is het zo. En dit was het eerste nummer uit haar solo-LP na het vertrek uit The Supremes. Het was geen grote hit, maar wel geliefd onder de verzamelaars. Alleen is de titel zo moeilijk uit te spreken dat ik het haar zelf...

0: werd al heel dikwijls gezegd, dit is voor mij de nieuwe Michael Jackson. Een artiest die weet hoe hij nummers moet maken, Bruno Mars, zijn nieuwe single die heet Cha Cha Cha With Me, op een mooie extra.
1: Elke zondag van 8 tot 8.

0: Afgelopen week kon je kiezen op mijn Facebookpagina voor het origineel of de cover.
1: Het origineel of de cover.
0: En deze week waren dat Etta James met Something's Gotta Hold On.

hebben deze week resoluut gekozen voor Etta James met Something's Gonna Hold On Me. Zo dadelijk de nieuwe opgave van het origineel of de cover, maar eerst Kelly Marie uit 77 met Run

0: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
1: Het origineel of de cover.
0: En deze week is het Mary Wells met My Guy.
2: Nothing you can take can tear me away from my guy.
1: Het origineel of de

0: Je luistert naar Schoonschip met Joe Wells.
1: We zijn toegekomen aan een van de lievelingen van Frans van der Drift. Nou ja, lievelingen. Hij houdt van Roxy Dekker. Want ze is een superster en dat zingt ze ook. Superster.

the beat goes on van The Whispers hier bij Golden Oldies Radio. Joels, schoonschip, het is bijna afgelopen, maar ik heb nog wat nieuws over de Welse zangeres Duffy. Ze onthulde recentelijk dat ze in 2010 gedrogeerd, ontvoerd en gevangen gehouden werd. De Grammy-winnares deelde deze aangrijpende ervaring pas 10 jaar later en beschreef hoe ze naar het buitenland werd gebracht. Daar wekenlang werd vastgehouden en aan gewelddadige mishandeling werd onderworpen voor ze wist te ontsnappen. Gelukkig liep alles goed af, maar toch had ze de nodige jaren nodig om er terug bovenop te komen. Dat is nu het geval. Veel moed en sterkte, Duffy, die dit najaar met een documentaire verschijnt op het Disney-kanaal. Hier is haar nieuwe single, een

Hem in de gaten, het is een mooie single. De nieuwe Yellow met A Walk Around the Sun. Daarmee is het ook tijd geworden om afscheid van jullie te nemen. Ik heb er nog eentje te gaan. Een Belgisch artiest met naam Helmut Lotti. I Just Can Help Believing. Dat was het voor vandaag. Nog een fijn zonnig weekend. En graag tot volgende zondag.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Rusland heeft voor het eerst zonder aankondiging een schietoefening gehouden op het Peipusmeer, enkele kilometers van de grens met Estland. De oefening vond plaats een dag na de NAVO-top in Ankara en leidt tot verontwaardiging. Volgens de Estse minister van Defensie Hanno Pevkur heeft Rusland nooit eerder wapenoefeningen op het meer gehouden. Zomerspeelweken kampen met een tekort aan vrijwilligers, waardoor kinderen soms niet kunnen deelnemen en activiteiten worden ingekort of geschrapt. Bij Jeugdland in Arnhem moesten 70 kinderen worden teleurgesteld. Volgens de organisatie is het door een gebrek aan ervaren begeleiders niet veilig om meer kinderen toe te laten. Vrijwilligers blijven daarom hard nodig. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat er te weinig geld is voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo. De WHO vroeg $115 miljoen, maar heeft tot nu toe ongeveer 40% ontvangen. Volgens de organisatie zijn al ruim 700 mensen overleden en kan de werkelijke omvang van de uitbraak nog veel groter zijn. En bij een brand in een appartementencomplex in Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 6 mensen worden nog vermist. De brand ontstond tijdens renovatiewerkzaamheden en verspreidde zich via de liftschacht naar de kelder. Ongeveer 200 bouwvakkers werden geëvacueerd. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Vanaf het begin van de avond daalt de temperatuur langzaam. Het blijft nog een tijd zomers warm met halverwege de avond 20 graden in het noorden, 25 graden in het midden en 28 graden in Limburg. Het oosten maakt nog kans op een lokale bui, maar de stapelwolken verdwijnen en later in de avond neemt de wind wat in kracht af. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Oh, wat een raar einde. Hij stopte zomaar in één keer mee. Gelukkig was ik er op tijd bij, hè? Dat hoorde u wel. Ik heb het dan over de Blue Angel van Gene Pitney. Ja, wie kent Gene Pitney niet? Something's got a hold of my hand. Nee, die heb ik dus duidelijk niet gedraaid. Twee keer opnieuw uitgebracht. Toen in de tijd. En dit was zo'n opname uit 1974 die je bijna vergeten was, zou ik bijna zeggen. Ja, ja, ja. Of niet? U bent mij niet vergeten. Mooi, ik heb weer aardige deuntjes voor u klaarstaan. Althans, daar ga ik vanuit. En als u niet luistert, luistert u niet. Want dan hoort u dat gewoon niet. U heeft hem door? Mooi. Wees welkom.

Zijn ze nou zo keen of is het keen? Everybody's changing. Soms ten goede en soms ten nadele. Moet je even over nadenken, dat weet ik. Was toch weer pjachtig? Hebben we nog meer pjachtigs? Jazeker wel. Wat dacht u van de Chiffons? En One Fine Day.

0: This record can be played on every modern lightweight pickup. The stereo sound, however, can be reproduced only when stereo equipment is used.
1: Oftewel Catapult, Rubberen Robbie. Maar toen heette ze in één keer in 1980 Monotones. Mono. Alleen het liedje is wel stereo. Daar doen we natuurlijk helemaal niet moeilijk over. Hè? Nee, u als luisteraar heeft daar geen moeite mee.
2: Dat weet ik,
1: Mysterieus begint het, hè? Met de goffels erbij, gitaartje erbij. En dan met Barry Ableton. Go back to 1970.

Stand and Deliver, Adam and the Ants, oftewel Adam en de Mieren. Kleren rusten. Ja, ik heb er last van in mijn tuin, gebruik ik middelen tegen die niet zo goed voor de natuur zijn, maar het werkt wel. Ja, ik ga die vertellen. Ja, boerenland, op het boerenland kom je zo regelmatig tegen onder bepaalde dingen. Even kijken, we hebben het over Swee vandaag. Swee, met Gemma van Eck. Oh, die Gemma toch. Prachtige dame, prachtige stem. Zat eens bij Beep, stapte op of ging eruit of wat dan ook. En daarna werd het niks met Beep. Het waren geen Beeps ook qua stem. dus van Gemma van Eck en die van Bobby Rydell. Kent u die uitvoering? Nee? Dan gaat u nu beluisteren.

Ze zeggen wel eens nummers worden opnieuw uitgebracht door diverse artiesten. Ze zijn niet zo origineel meer in deze tijd. Maar 20, 30 en 40 jaar geleden gebeurde dat ook. Hè? En daarom is die dubbeldraai toch zo leuk, of niet? Een vergelijkend ware onderzoek. Wij draaien ze gewoon allebei. Mijn collega's doen maar eentje. Die maken maar een keus eruit. Niet in een dubbeldraai, maar op een andere manier. Ach, als het maar een jasje heeft, zeg ik dan altijd.

Christina Milian. When you look at me. Oh. 2002, wat een mooie zoete herinnering heb ik aan die tijd, zeg. Oh, wat deed u in 2002? Dave Barry. I'm gonna take you there.

0: liefde brengt mij op mijn knieën voor jou. Marcia Haynes. Your love. Still me, bring me to my knees. Weet u, het is een 6-7 had je vroeger in het programma. Dat heette de Jukebox. En er is toen ooit een liedje over gemaakt. Ja, Cocktail Trio. Ja.
1: Zet die plaat af.
0: Nee hoor, die laat ik staan.
1: Waarom niet?
0: Waarom niet?
1: De jukebox is weg.

prachtig nummer toch eigenlijk. Van Jim Gross, een Time in a Bottle. Een beetje een Frank nummer eigenlijk ook. Want een paar weken, maanden geloof ik, daarna is hij overleden. En dan is zo Time in a Bottle, zo'n betekenis van zo'n liedje, heeft een andere betekenis gekregen. Ik hoef u dat niet uit te leggen natuurlijk. Dat begrijpt u wel. Het was 1974. We hadden nog nooit van ze gehoord, maar ze maakten hits na hits, zoals ze dat zo mooi plegen te noemen. Bachman Turner Overdrive.

0: do certo.
1: Ik spreek een beetje Portugees, maar dan Portugees of Braziliaans. Dat is weer anders. Je hebt Portugees en Portugees, dat is net zoals Spaans. Je hebt Colombiaans, Spaans en Spaans, zoals in Spanje. Erasmo Carlos, 1976. Als je de kans krijgt om erheen te gaan, ik kan je vertellen, het was daar geweldig, is geweldig. Maar niet tijdens het carnaval. Dan ben je je leven niet zeker. Je moet buiten het seizoen gaan van het carnaval, laat ik het dan maar zo zeggen. Zullen we even wat anders doen dan anders? Linda Ronstadt met Aaron Neville bijvoorbeeld. Pjachtig, pjachtig, 89. Don't know much.
2: Look at this face. I know the years are showing.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Een 86-jarige Brit is dinsdagochtend gewond geraakt tijdens het laatste stierenrennen van het jaarlijkse festival in het Spaanse Pamplona. Hij liep verwondingen op aan zijn wenkbrauw, elleboog en hand, maar raakte niet ernstig gewond. In totaal vielen 57 gewonden, onder wie twee Spanjaarden die door een stier werden gespitst. Het Microsoft datacenter in Middenmeer verbruikte vorig jaar 1,17 terawattuur stroom. Ongeveer 1% van het totale Nederlandse elektriciteitsverbruik. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De gegevens voeden de discussie over de druk op het stroomnet. Google maakte het stroomverbruik van zijn Nederlandse datacenters niet openbaar. Rusland heeft voor het eerst zonder aankondiging een schietoefening gehouden op het Peipusmeer, enkele kilometers van de grens met Estland. De oefening vond plaats een dag na de NAVO-top in Ankara en leidt tot verontwaardiging. Volgens de Estse minister van Defensie Hanno Pevkur heeft Rusland nooit eerder wapenoefeningen op het meer gehouden. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat er te weinig geld is voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo. De WHO vroeg $115 miljoen, maar heeft tot nu toe ongeveer 40% ontvangen. Volgens de organisatie zijn al ruim 700 mensen overleden en kan de werkelijke omvang van de uitbraak nog veel groter zijn. En dan nog het weer. Vanaf het begin van de avond daalt de temperatuur langzaam. Het blijft nog een tijd zomers warm met halverwege de avond 20 graden in het noorden, 25 graden in het midden en 28 graden in Limburg. Het oosten maakt nog kans op een lokale bui, maar de stapelwolken verdwijnen en later in de avond neemt de wind wat in kracht af. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kees Wills, Jazzman, 1968. Ik draaide ergens bij een skier bij een station. Ook op AM geloof ik ergens. En die zei, we gaan hier geen jaren 60 muziek meer draaien, want dat willen onze luisteraars niet. Hoogmoed komt nader bij de val, zeggen ze dan wel eens. Hè? Ze hebben geloof ik meer medewerkers dan luisteraars. Hoeveel? 40 luisteraars en 20... Nee, 40... Nee, hoe zat het tot en weer? 40 medewerkers en ongeveer 25 luisteraars. Dat is niet zo erg, maar wie luistert er dan?

Betty McLean, It Keeps Raining. Ja, dat is niet helemaal waar. Niet altijd. U denkt het waarschijnlijk. Colin Blundstone. Let's say you don't mind.

Murray Head. One night in Bangkok. Can't be too careful with your company. 1985, ja, ja. Wel eens in Thailand geweest, moet u absoluut doen. Is geloof ik 5 keer groter dan Nederland of 6 keer of zo. Weet ik niet, zo heel groot in ieder geval. Je denkt, oh, dat is een klein land. En Bangkok is daarentegen ook net zo groot als Nederland, geloof ik. Als het niet klopt, moet u dat maar even opzoeken. En dan laten we het maar gewoon weten. Oké, ik zeg het maar even. Diesel.

spanning stijgt. Met het muziekje zo meteen van de tune van toen in dit geval. Want het komt op. En dan wordt het heel spannend. En denk je, oh, er gaat wat gebeuren. Het was het nachtprogramma bij Veronica. Toen in de tijd de zeezender wel te verstaan. De Kolder op Zolder Show. Ik vind de tune prachtig. Ik vond het programma ook wel prachtig. Alleen ik was in die tijd te jong om ernaar te luisteren. Maar. Gelukkig door de hedendaagse technieken kun je zo'n programma weer helemaal gewoon beluisteren online. Ja, weet u wel. Gewoon even zoeken. Ga ik weer reclame maken voor eigen radiostation. Dat moet ik niet doen, hè? Nee. Dat heet de New Concert Orchestra. Zo heet het orkest dan. Een Pioneer Spirit. Het is Veronica. Kolder op Zolder Show. Zoiets was het, hè? En dan hebben we nog... we gaan puzzelen met het Mi Amigo origineel. U bent dus gewaarschuwd.

Castle, Living in Love. Miamigo origineel. Ja, wat is het origineel eigenlijk? Van, ik werd veel gedraaid op Miamigo. Ja, toen de tweede versie van Miamigo. Was dat nou het echte Miamigo? Daar zijn de meningen van over verdeeld. Ik zeg het maar even. Ja, ik denk gewoon hardop zoals ze dat zeggen. De man met de vierkante kop werd hier zo beschreven. We hebben het over Fergal Shorgy. Good Heart, 1985.

25 jaar geleden begon een beetje zijn carrière. En iedereen dacht, nou, dat niemandalletje, dat wordt nooit meer wat. Maar kijk eens, wat hij de afgelopen 25 jaar te werk heeft gesteld aan diverse segmenten van de muziek. Ook deze weer, de Mexicaanse invloeden en dergelijke meer. Prachtig dit toch. Oh. Ik kan ik niet zomaar even naar luisteren. U ook niet? Mooi. Dan heb ik u toch geraakt met de muziek Bruno Mars. En Risk It All. We nemen het risico natuurlijk. Doors and Light My Fire.

Cochran. You kiss and hold it. Three two steps to heaven. Three steps to heaven. Ja, steeds als je dichterbij haar komt, dan kom je in de hemel terecht, hè? Je kust haar. En nog een kusje. En nog een kusje. En nog een kusje. Allemaal kusjes. De wap, wap. De wap, wap. Mooi in de plaats van la la la en li li en tra la la. Klinkt toch aardig? Hè? Wow. Weet u toch de zomer van 1976? Wij vonden dat een hete zomer. We weten ondertussen wel beter, hè? Als we kijken naar de afgelopen jaren. Peter Frampton. And show me the way.

De serie was nog niet op televisie, maar hij zingt het wel op Engels op zijn allo allo's achtig. Yes, you know. Oké. Okay. Kent u die serie niet? Het wordt eindeloos herhaald, maar het mooie van die serie is, het blijft gewoon leuk. Ja. Het is wel een tekortkoming aan het station die het uitzendt, maar die zit alleen maar op het geld te wachten. Wat er dan voor binnenkomt tijdens de advertentie of zo. Ik denk dat het daar voornamelijk mee te maken heeft. Maar goed, als het populair is, het blijft gewoon leuk. Dat is ook wel weer zo. Ja. En The Lights Went Out, 1978. En 9 maanden later wisten we dat het in New York gebeurd was. Geboortegolf van heb ik jou daar. De Tramps dus in dit geval. Daar ga ik mee besluiten. Ik heb de lange versie, zover je van de lange versie kan spreken. In ieder geval de extended version. Ja, extended, klinkt zo interessant allemaal. Volgende week klink ik weer interessant. Ik dank u in ieder geval voor het luisteren voor vandaag. En de volgende keer is er weer meer van mij. Ik pak mijn wiezen. We gaan er vandoor. Dag.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Vakantiegangers in Noord-Italië moeten woensdag rekening houden met zeer zware onweersbuien. Vooral rond het Gardameer, waar veel Nederlanders verblijven, worden hagelstenen van meer dan 10 centimeter, zware windstoten en veel regen verwacht. Na temperaturen boven de 35 graden trekken de buien vanuit de Franse en Zwitserse Alpen over de regio. Het gerechtshof op Curaçao heeft Amon F. in hoger beroep veroordeeld tot 15 jaar cel voor betrokkenheid bij de moord op marechaussee Toon Brood in 2024. F. is vrijgesproken van de tweede moordzaak wegens gebrek aan bewijs. Daardoor valt zijn straf lager uit dan de eerder opgelegde gevangenisstraf van 26 jaar. Een 86-jarige Brit is dinsdagochtend gewond geraakt tijdens het laatste stierenrennen van het jaarlijkse festival in het Spaanse Pamplona. Hij liep verwondingen op aan zijn wenkbrauw, elleboog en hand, maar raakte niet ernstig gewond. In totaal vielen 57 gewonden, onder wie twee Spanjaarden die door een stier werden gespitst. Rusland heeft voor het eerst zonder aankondiging een schietoefening gehouden op het Peipusmeer, enkele kilometers van de grens met Estland. De oefening vond plaats een dag na de NAVO-top in Ankara en leidt tot verontwaardiging. Volgens de Estse minister van Defensie Hanno Pevkur heeft Rusland nooit eerder wapenoefeningen op het meer gehouden. En dan nog het weer. Vanaf het begin van de avond daalt de temperatuur langzaam. Het blijft nog een tijd zomers warm met halverwege de avond 20 graden in het noorden, 25 graden in het midden en 28 graden in Limburg. Het oosten maakt nog kans op een lokale bui, maar de stapelwolken verdwijnen en later in de avond neemt de wind wat in kracht af. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 27 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1981. Januari. Griekenland wordt het 10e volwaardige lid van de Europese gemeenschap. De beruchte Yorkshire Ripper, Peter Sutcliffe, wordt opgepakt. Hij bracht sinds oktober 1975 13 vrouwen op gruwelijke wijze om het leven. En het NOS-journaal bestaat 25 jaar. En het Jeugdjournaal komt erbij. Ondanks waarschuwingen van de Volksrepubliek China laat de Nederlandse regering toch levering van 2 duikboten aan Taiwan toe, ook als de Tweede Kamer zich 3 weken later er tegen uitspreekt. China reageert met bekoeling van de economische betrekkingen, maar tot een echte breuk komt het niet. Het gegijzelde personeel van de Amerikaanse ambassade in Teheran, in Iran, wordt na 444 dagen vrijgelaten. Ze worden via Algiers en Wiesbaden teruggevlogen naar de VS. Ronald Reagan wordt beëdigd als de 40ste Amerikaanse president. Een scheepsramp met een passagiersschip in de Javazee eist 443 doden. Op 27 januari breekt brand uit in het ruim waarin auto's stonden, waarna het schip zinkt. De dagboeken van Anne Frank blijken door haar vader Otto Frank op kritische passages ernstig te zijn ingekort voordat ze na de Tweede Wereldoorlog werden gepubliceerd. Een vrijwel volledige uitgave zal in 1986 verschijnen uit de nalatenschap van Otto Frank, die op 19 augustus 1980 op 89-jarige leeftijd overlijdt. In Nijmegen is het zeer onrustig als gekraakte panden moeten worden ontruimd om plaats te maken voor een parkeergarage. Op 23 februari vallen bij de eigenlijke confrontatie tussen krakers en politie 10 gewonden. De Amerikaanse president Ronald Reagan presenteert zijn economisch programma, waarin de inkomstenbelasting circa 30% omlaag gaat, terwijl op de overheidsuitgaven, op defensie na, drastisch wordt bezuinigd.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. Volgens Fox News volgen agenten eerst extra trainingen en mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen voertuigen stoppen. De maatregel volgt nadat vorige week 2 automobilisten werden doodgeschoten. Sinds Trumps terugkeer zijn bij ICE-optredens minstens 7 mensen omgekomen. De politie heeft eind juni 3 mannen uit Rotterdam en Capelle aan den IJssel aangehouden op verdenking van criminele uitbuiting. Ze zouden kwetsbare mensen hebben geronseld als drugscouriers voor smokkel naar onder meer Spanje. Bij 11 doorzoekingen zijn vuurwapens, grondstoffen voor drugs en geld in beslag genomen. De verdachten blijven vastzitten. Vakantiegangers in Noord-Italië moeten woensdag rekening houden met zeer zware onweersbuien. Vooral rond het Gardameer, waar veel Nederlanders verblijven, worden hagelstenen van meer dan 10 centimeter, zware windstoten en veel regen verwacht. Na temperaturen boven de 35 graden trekken de buien vanuit de Franse en Zwitserse Alpen over de regio. Een 86-jarige Brit is dinsdagochtend gewond geraakt tijdens het laatste stierenrennen van het jaarlijkse festival in het Spaanse Pamplona. Hij liep verwondingen op aan zijn wenkbrauw, elleboog en hand, maar raakte niet ernstig gewond. In totaal vielen 57 gewonden, onder wie 2 Spanjaarden die door een stier werden gespitst. En dan nog het weer. Vanaf het begin van de avond daalt de temperatuur langzaam. Het blijft nog een tijd zomers warm met halverwege de avond 20 graden in het noorden, 25 graden in het midden en 28 graden in Limburg. Het oosten maakt nog kans op een lokale bui, maar de stapelwolken verdwijnen en later in de avond neemt de wind wat in kracht af. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 25 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1995. Welkom in januari. Oostenrijk, Finland en Zweden treden toe tot de Europese Unie. Kobe in Japan wordt getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,3 op de schaal van Richter. De stad wordt voor een groot deel verwoest. Er vallen 6633 doden. Februari. De Vlaamse veearts-keurder Karel van Noppen wordt niet ver van zijn huis doodgeschoten. De moord gebeurde in opdracht van de hormonenmafia. De oudste investeringsbank van het Verenigd Koninkrijk, Barings Bank, gaat failliet nadat effectenmakelaar Nick Leeson 1,1 miljard verloor op de beurs van Tokio. Maart. De secte Aum Shinrikyo verspreidt het zenuwgas sarin in 5 metrostations van Tokio in Japan. 12 mensen komen om, meer dan 6000 raken gewond. Mei. Als eerste Nederlandse muziekstation start TMF, The Music Factory, met uitzenden op tv. Ook de zender TV10 zendt vanaf deze datum uit. Ajax wint de Champions League finale van AC Milan door een doelpunt van Patrick Kluivert. Juni. De Space Shuttle Atlantis koppelt met de Russische Meer. Dit wordt gezien als symbool voor de samenwerking in de ruimte na het einde van de Koude Oorlog. Juli. Een zwarte periode voor Nederland breekt aan. Bosnisch-Servische troepen veroveren de moslim-enclave Srebrenica in Bosnië en Herzegovina. Op dat moment beveiligd door Nederlandse VN-militairen en plegen genocide op 7500 mannen en jongens. Miguel Indurain wint de 82e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de 5e eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner. Augustus. Kroatië lanceert operatie Storm tegen het Servische leger in Krajina dat zich terugtrekt tot Bosnië. Onder massale mediabelangstelling wordt wereldwijd Windows 95 van Microsoft gelanceerd.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met cyclosporiasis, een parasitaire infectie die explosieve diarree veroorzaakt. Vooral Michigan en New York zijn getroffen. De bron van de uitbraak is nog onbekend. Gezondheidsdiensten adviseren groente en fruit goed te wassen of te koken, maar het opsporen van de parasiet blijkt lastig. Belegger Warren Buffett wil zijn belang in Berkshire Hathaway ter waarde van circa 140 miljard dollar binnen ruim 8 jaar weggeven. De jaarlijkse schenkingen stijgen daardoor naar ongeveer 17 miljard dollar. Opvallend is dat de stichting van Bill Gates geen geld meer ontvangt. De aandelen gaan naar stichtingen van zijn kinderen en overleden vrouw. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. Volgens Fox News volgen agenten eerst extra trainingen en mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen voertuigen stoppen. De maatregel volgt nadat vorige week 2 automobilisten werden doodgeschoten. Sinds Trumps terugkeer zijn bij ICE-optredens minstens 7 mensen omgekomen. Vakantiegangers in Noord-Italië moeten woensdag rekening houden met zeer zware onweersbuien. Vooral rond het Gardameer, waar veel Nederlanders verblijven, worden hagelstenen van meer dan 10 centimeter, zware windstoten en veel regen verwacht. Na temperaturen boven de 35 graden trekken de buien vanuit de Franse en Zwitserse Alpen over de regio. En dan nog het weer. Vanaf het begin van de avond daalt de temperatuur langzaam. Het blijft nog een tijd zomers warm met halverwege de avond 20 graden in het noorden, 25 graden in het midden en 28 graden in Limburg. Het oosten maakt nog kans op een lokale bui, maar de stapelwolken verdwijnen en later in de avond neemt de wind wat in kracht af. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memory

0: It's 23 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1988, juli. De Spaanse wielrenner Pedro Delgado wint de 75ste editie van de Ronde van Frankrijk. Augustus. Een vliegtuigongeluk op Ramstein Airbase tijdens een luchtshow kost aan 67 mensen het leven. En op 29 september vond de lancering van de Space Shuttle Discovery plaats. De eerste Space Shuttle vlucht sinds de ramp met de Challenger. November. Benazir Bhutto wint bij de algemene verkiezingen in Pakistan het grootste aantal zetels en wordt premier. En George Bush senior verslaat zijn democratische tegenkandidaat Michael Dukakis bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. December. 270 mensen komen om als een vliegtuig tijdens Pan Am vlucht 103 explodeert en neerstort op Lockerbie in Schotland. En er gebeurde wel meer in 1988. In de Biesbos worden bevers uitgezet. Het zijn de eerste bevers in Nederland sinds de soort in de 19e eeuw hier uitstierf. En er wordt een begin gemaakt met de bouw van Euro Disney, later Disneyland Resort Paris.

Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Tata Steel moet de vervuilde bodem en het grondwater bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft het saneringsplan goedgekeurd en houdt toezicht. De vervuiling ontstond door de opslag van 835.000 ton staalslakken. Tata Steel graaft verontreinigde grond af, voorkomt verdere verspreiding van schadelijke stoffen en moet de voortgang blijven rapporteren. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Lucid Motors heeft reorganisatieadviseurs van Alex Partners ingehuurd om kosten te verlagen, efficiënter te werken en een nieuw model te ontwikkelen. Bloomberg meldde dat op basis van ingewijden. Lucid ontkent faillissementsgeruchten. Het aandeel kelderde dinsdag ruim 17% en het bedrijf blijft afhankelijk van Saoedische financiering. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met cyclosporiasis, een parasitaire infectie die explosieve diarree veroorzaakt. Vooral Michigan en New York zijn getroffen. De bron van de uitbraak is nog onbekend. Gezondheidsdiensten adviseren groente en fruit goed te wassen of te koken, maar het opsporen van de parasiet blijkt lastig. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. Volgens Fox News volgen agenten eerst extra trainingen en mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen voertuigen stoppen. De maatregel volgt nadat vorige week 2 automobilisten werden doodgeschoten. Sinds Trumps terugkeer zijn bij ICE-optredens minstens 7 mensen omgekomen. En dan nog het weer. Vanaf het begin van de avond daalt de temperatuur langzaam. Het blijft nog een tijd zomers warm met halverwege de avond 20 graden in het noorden, 25 graden in het midden en 28 graden in Limburg. Het oosten maakt nog kans op een lokale bui, maar de stapelwolken verdwijnen en later in de avond neemt de wind wat in kracht af. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht
4: bij Golden Oldies Radio.

0: zonniger of meer zomers wordt het niet dan met deze plaat van Harper's Bazaar uit de jaren 60. Come to the Sunshine was dat.
1: Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van dinsdag 14 juli. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond minder schadelijke stoffen door nieuwe technologie voor afvalwatersysteem. De boswachter over de maand juli in de natuur. En eenzaamheid in de zomervakantie blijft vaker onopgemerkt. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert Wolf en fijn dat je er weer bij bent.

0: Ja, we kunnen wel wat regen gebruiken in het land. I wish it would rain down. Phil Collins was dat. En daarvoor Julia Fordham. En Happy Ever After. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. De hoogheemraadschappen Rijnland en van Schieland en de Krimpenerwaard gaan nieuwe technologie gebruiken om het afvalwatersysteem beter te sturen. Dankzij deze techniek komen er minder schadelijke stoffen in het water en besparen de waterschappen ruim 5% aan energieverbruik. Lisette Brand is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Welkom. Het gaat over het systeem van afvalwater, want daar is het Hoogheemraadschap mee bezig. En jullie verzorgen al het afvalwater dat het weer schoon de zee ingaat?
2: Dat het inderdaad schoon het oppervlaktewater weer ingaat, ja.
1: Mm-hmm. Ja, maar er is nieuwe technologie. Wat is er verbeterd?
2: Nou, wij kunnen onze zuiveringen die het afvalwater zuiveren op dit moment ook al op afstand besturen. Alleen wat er bij gaat komen is een slimme extra laag die we erop gaan aanbrengen. Waardoor we veel beter, veel sneller in staat zijn om veel meer data en informatie te kunnen combineren. En dan kunnen we dat benutten en ook kunnen we dan meer gaan van reageren naar anticiperen. Dus we kunnen zaken voor zijn.
1: Ja, dat is technisch dan mogelijk. Maar het afvalwater is toch al schoon als het op het oppervlaktewater terechtkomt?
2: Zeker. Ja. Dat is niet anders. Het is alleen wel zo dat het weer wordt extremer. De lozingseisen worden strenger. Dus we moeten gewoon sneller kunnen reageren en slimmer moeten omgaan met ons systeem.
1: Ja, kunt u dan hoosbuien gaan voorspellen?
2: Ja, inderdaad. We gaan bijvoorbeeld weersberichten in de gaten houden. En die combineren met onze informatie. En dan kunnen we bijvoorbeeld al een regenbui zien aankomen. Waardoor we bijvoorbeeld het transportstelsel alvast leegruimen. Bijvoorbeeld de beluchting op onze zuivering alvast aanzetten. Zodat het systeem gewoon veel efficiënter kan gaan werken.
1: Ja, u wordt niet meer verrast door dat soort zaken dus. Want dat was natuurlijk wel eens zo. Ja. Er kwamen de putten, kwam het water omhoog, vuile water dus en zo.
2: Ja, nee, inderdaad. Dat is wel inderdaad een van de doelstellingen om dat zoveel mogelijk te gaan voorkomen. Ja.
1: En u hebt daarmee een partner gesloten die daar wat meer over weet. Want ja, ik denk dat u de techniek ook niet allemaal in huis heeft van het voorspellen van.
2: Nee, dat klopt. De ideeën die hadden we al best wel lang geleden al, 2018 meen ik. En onze collega's bij het Hoogheemraadschap van Rijnland, die hadden soortgelijke ideeën. En toen hebben we gezegd van dan moeten we gewoon samen op gaan trekken, want dit is een gezamenlijk probleem. En we hebben inderdaad de markt verkend en vorige week de opdracht gegund en ook laten ondertekenen. En we zijn in zee gegaan met een consortium, drie leveranciers, en die zijn toonaangevend op het gebied van software, engineering en watertechnologie.
1: Ja, we hebben heel veel waterschappen in Nederland. Ik hoor de anderen niet noemen.
2: Klopt. We hebben daar in de marktverkenning wel naar gekeken. En dan zien we ook wel dat er stukjes van soortgelijke technologie wel wordt gebruikt of geprobeerd in pilots bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar op deze schaal, dus we hebben het nu over 25 zuiveringen in totaal, is dat nog niet eerder gedaan.
1: Maar u gaat dat wel delen met de andere waterschappen?
2: Zeker, ja.
1: Want het zou mooi zijn dat het in heel Nederland kan natuurlijk.
2: Dat is zeker de bedoeling. We zijn ook al in gesprek en we delen de informatie nu ook al, ja.
1: Dus wat dat betreft zou Nederland weer veel schoner kunnen worden, wat afvalwater betreft?
2: Schoner en slimmer schoon eigenlijk, ja. En hopelijk ook efficiënter en waarmee we dan ook nog wat kosten hopen te besparen.
1: Oh, ook dat nog, ja. Want het moet natuurlijk wel aangestuurd worden en het bedrijf wat daarbij betrokken is, dat moet ook wat verdienen. Maar het wordt toch wel uiteindelijk goedkoper.
2: Het is de bedoeling, daar hebben we natuurlijk aan gerekend, dat het inderdaad ons ook wel wat op gaat leveren. Dat zit hem vooral op het vlak van energiebesparing, maar ook gewoon de efficiëntie van het proces. Minder afhankelijk zijn van bijvoorbeeld 9 tot 5 werkdagen of de weekenden waarin incidenten plaatsvinden. Ja. Dus het wordt gewoon een veel stabieler proces. Maar de mens blijft altijd noodzakelijk, dus dat is wel belangrijk om te noemen. We worden gewoon alleen meer geholpen.
1: De techniek helpt mee, maar de mensen zijn ook belangrijk. Dat is in ieder geval een mooie conclusie aan het eind van dit gesprek. Dank u wel voor het gesprek. Lisette Brand van de Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard.
3: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

0: wasn't meant for you.
1: Everything fades away. Everything fades away.
2: Van het nieuwe album van Madonna, Confessions 2, hoorde je Lower East Side Girl. En daarvoor, de jaren 60. En uit België, Adamo en Quand les Roses. Zomaar zijn, de boswachter over de maand juli in de natuur. Na Billy Joel en York.

0: 1973 was het jaar voor Billy Joel en zijn You're My Home. Ons volgende onderwerp. Harm Blom, boswachter bij Staatsbosbeheer, belicht de ontwikkelingen in de natuur in de maand juli.
1: Harm, welkom.
2: Kijk, hallo.
1: Ja, de biesbos, jullie broedseizoen achter de rug, hè?
2: Ja, voor een groot deel. En je zou inderdaad denken met deze warme temperaturen, nou, het broedseizoen zit erop, maar niks is anders. Verschillende reigers, zoals kleine zilverreiger, koereiger hebben nog jongen. Mm-hmm. Koekoeken worden nog gevoerd door allerlei kleine karakieten en graspiepers. En bij de visarenden zitten de kuikens gewoon nog op het nest. Oh. Dus dat broedseizoen in de biesbos, dat kan zomaar tot, ja, zeker augustus duren.
1: Ja, en heeft dat nog consequenties voor de bezoekers?
2: Nou, dit jaar valt dat wel mee. Alleen vanwege de visarend hebben we de broedersregeling toegepast. Er is één kreek en één wandelroute is er tijdelijk afgesloten. En voor de rest eigenlijk alle wandelpaden, fietspaden, kanokreken, vaarkreken zijn gewoon nog opengesteld. Mm-hmm. En gaat het eigenlijk goed samen.
1: Ja, dat kan heel goed. Die visarend, is dat een bijzondere?
2: Ja, zeker. De visarend is echt een wereldreiziger. De naam zegt het al, visarend. Hij heet alleen maar vis, dus in de winter denkt hij in Europa, daar moet ik weg zijn, dus dan gaat hij naar Spanje en Afrika. Mm-hmm. In Nederland hebben we maar 11 broedpaartjes, waarvan er daadwerkelijk 6 zijn gaan broeden. En in de biesbos hebben we er 3 van. Dus ja, het is wel echt een biesbosarend, dat geluk hebben wij. Maar dat is ook wel een soort, ja, kleine populatie, vraagt echt nog om rust en wat bescherming. Maar het mooie is, in Zuid-Holland, in de biesbos, daar kan je gewoon heel vaak genieten van visarenden.
1: Ja, dus als je daar naartoe gaat, dan kom je ze wel tegen. Want het zijn grote vogels, hè? Ze vallen wel op.
2: Ja, zeker. Het zijn echt in feite grote meeuwen van 1,75 meter breed. Mm-hmm. Met echt indrukwekkende klauwen, met een hele mooie kop, met zo'n Zorro-streep erop, met knalgele ogen. Echt gemaakt om vissen te vangen in het water.
1: Ja.
2: En
1: ze hebben ook jongen?
2: Ja, zeker. Er zijn 3 broedparen. 2 in een hoogspanningsmast en 1 in een boom. En ze hebben alle 3 jongen.
1: Want ze zitten liefst op hoge plekken dus?
2: Ja, visarenden zitten inderdaad niet graag in de ruigte of op de grond. Die zitten graag op een plek met uitzicht. Net als de grote broer, de zeearend.
1: Ja,
2: die willen gewoon om hun heen kunnen kijken. Willen gevaar zien aankomen. De zeearend is helemaal schuw. De visarend laat zien dat hij wat meer kan hebben. Maar rondom het nest in een cirkel willen ze absoluut de rust, dus ze zitten vaak hoog en droog.
1: Ja, maar dat is ook de bedoeling dat de mensen daar niet vlakbij komen dan? Of is dat niet zo ernstig?
2: Ja, zeker. Wij proberen daar ook uitleg over te geven van, gewoon waarom is een kreek dicht? Waarom is een wandelpad dicht? Het is altijd tijdelijk. Waarom moet je afstand houden? Soms zetten we een bord neer, soms leggen we een ballenlijn neer in een kreek.
1: Ja.
2: Maar ervaring leert in de biesbos, veel mensen zijn inmiddels gewend aan visarenden broedend in de biesbos. Mm-hmm. En vinden het eigenlijk ontzettend mooi. En we zien dat heel veel mensen en ook bedrijven rekening willen houden met broedende visarenden. En het voordeel is, ja, zit jij op 60, 70 meter hoog in een hoogspanningsmast, daar komen weinig mensen bij.
1: Ja, dat denk ik ook. Dat zou ik niemand aanraden om dat te doen.
2: Ik ook.
1: Nee, want die populatie moet gaan groeien. Ik dacht dat de visarend hier in Nederland pas weer sinds kort is.
2: Ja, klopt. Sinds 2016 in de biesbos. Okay.
1: Ja.
2: En we hebben dit jaar 5 paartjes in de biesbos, waarvan 3 zijn gaan broeden. En in Nederland hebben we 11 paartjes, waarvan uiteindelijk 6 zijn gaan broeden. Waaronder die 3 van de biesbos. Dus het is een kleine populatie die langzaam groeit. Ja, soms heb je een man of een vrouw die niet terugkeert van de overwintering in Afrika. En dan moeten ze nieuwe paartjes smeden.
1: Ja,
2: en dat kost wel eens een jaar qua broedgeval. Dus 6 broedgevallen dit jaar in Nederland, in de biesbos, is helemaal niet slecht.
1: Nee.
2: Dat is het belangrijkste, dat er nog elk jaar gebroed wordt.
1: Ja, en het is ook een beetje kwetsbare vogel natuurlijk. Want ja, het zijn er nog maar heel weinig, dus er mag niks gebeuren, dan zijn ze weg. Maar daar gaan we niet vanuit. Jullie beschermen ze in ieder geval goed.
2: Ja, zeker. Daar doen we ons best voor.
1: Ja. Voor de rest, deze maand, zijn er nog bijzonderheden waar we rekening mee moeten houden als we gaan, want we zitten in de vakantietijd natuurlijk.
2: Nou ja, de zon is sterk en krachtig, dus smeer je goed in. Een beetje anti-insectenmiddel kan ook helpen.
1: Zeker op het water.
2: Zeker op het water, maar ook in de mooie kruidenrijke graslanden in Zuid-Holland en in duinen en vooral in de biesbos, daar zitten gewoon nog heel veel insecten. Dus word je ook wel eens geprikt. Maar ik zou vooral zeggen, ga erop uit. Ga wandelen, fietsen, kanoën. Doe dat echt wel op de geëikte plekken, dus op wegen en paden. Want juist de maand juli en augustus, dat zijn eigenlijk de bloeimaanden in de riviernatuur, in de biesbos. Dus de oevers van de IJssel, de Lek, de Maas in de biesbos, die staan echt volop in bloei nu. Je zou het niet verwachten. Je denkt, nou, de zomer breekt aan, we hebben het voorjaar gehad. Dat klopt. Maar dan gaat juist riviernatuur bloeien. Die dynamische natuur die gaat nu bloeien. Trekt heel veel insecten aan, de ronde vlinders. En dat geeft nog steeds heel veel vogels voeding.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Kijk even op de website.
2: Zeker, staatsbosbeheer.nl/biesbos.
1: Ja, dan kom je overal terecht waar je wezen wil. Harm Blom, dank voor het gesprek.
3: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

Het is nog even wachten, maar zij zong er al over. Over Sunrise. Norah Jones was dat. En daarvoor Martijn van der Zanden. En Als de Nacht Valt. Zometeen. Eenzaamheid blijft vaker onopgemerkt in de zomervakantie. Dat straks naar Al Stewart en End of the Day.

0: van het fameuze album The Year of the Cats. Al Stewart hoorde je met End of the Day. Ons volgende onderwerp. De zomer staat voor velen gelijk aan vakantie, vrije tijd en samen zijn. Maar juist in die zomer blijft eenzaamheid vaker onzichtbaar door het tijdelijk wegvallen van sociale contacten en routines. Dat blijkt uit onderzoek van Humanitas. Herman de Bruin praat erover met Vanessa Smit.
1: Themacoördinator eenzaamheid. Wat doet een themacoördinator eenzaamheid precies bij Humanitas?
2: Nou, Humanitas is een grote vrijwilligersorganisatie in Nederland. We bevinden ons op het maatschappelijke veld, waar wij alledaagse situaties tegenkomen. En een van die onderwerpen die wij tegenkomen is eenzaamheid. Ja. Wij hebben binnen Humanitas een groot aantal projecten waarbij vrijwilligers mensen ondersteunen op onder andere het thema eenzaamheid. En eigenlijk mensen helpen daarbij om te leren verbinden.
1: Ja, want eenzaamheid wordt vaak te laat ontdekt. Dat is, ik denk dat dat onderzocht is.
2: Dat klopt. We hebben een recentelijk onderzoek gedaan onder ruim 1000 respondenten. Mm-hmm. En daarbij viel toch op dat veel mensen in de veronderstelling zijn dat mensen hun eenzaamheid goed weten te verbergen. En dat daarmee het dus ook lastig is om te signaleren.
1: Ja, want wij zijn niet zo gewend om achter de voordeur te kijken.
2: Dat klopt. In de Nederlandse samenleving denk ik ook dat daar een soort bemoeizucht per ongeluk bij komt kijken. We vinden het fijn om elkaar in de gaten te houden, naar elkaar om te kijken, maar het moet niet doorslaan in bemoeizucht. We steken niet graag onze neus in andermans zaken.
1: Nee, maar dat zou op zich wel moeten natuurlijk, als je eenzaamheid wil bestrijden.
2: Dat klopt. Het stukje omkijken naar elkaar hierin is heel belangrijk. En je weet wat je kan doen tegen eenzaamheid op het moment dat je de signalen leert herkennen. Want daar gaat het ook natuurlijk vaak mis.
1: Ja, daar hebben jullie iets op bedacht, hè?
2: Dat klopt. Ja. We zijn een campagne gestart. Onze campagne is in de vorm van bespreekbaar maken en het herkennen en signaleren van eenzaamheid. En daarbij hebben wij een aantal alledaagse situaties onder de loep genomen. Denk daarbij aan een mantelzorger die door het zorgen zichzelf steeds meer kwijtraakt. Of een scholieren die veel online contacten heeft, maar met niemand echt die verbinding voelt en zichzelf ook eigenlijk steeds meer kwijtraakt, zich niet gezien en gevoeld wordt. Dus om die reden hebben wij aansluitend een test gemaakt.
1: Ja.
2: De test om signalen te herkennen. En die kennistest die is te vinden op onze website, humanitas.nl/doorbreekeenzaamheid. Om mensen zo steeds meer de signalen te leren herkennen, zodat we tijdig daarmee het gesprek kunnen aangaan.
1: U roept de Nederlanders op om meer te kijken naar de ander.
2: Klopt. Ja, inmiddels zijn de statistieken dusdanig dat 1 op de 2 Nederlanders zich vaker dan eens eenzaam voelt, last heeft van eenzaamheid. En bij 1 op de 7 mensen beheerst het zelfs hun hele leven. Dus dat betekent dat het niet meer abstracte cijfers zijn. Maar het houdt in dat we echt praten over een buurman, een naaste, een broer, een zus, een collega. Met de helft van de mensen die we op een dag zien, krijgt eenzaamheid in 1 keer veel meer gezicht. En wetende dat het zo'n groot probleem is, is het denk ik heel belangrijk om met elkaar het gesprek daarover te voeren. Dat begint met die signalen te herkennen.
1: Hoe gaat dat precies in zijn werk?
2: Gedurende de test komen er een aantal situaties naar voren. Dat zijn een paar stellingen waarbij je het antwoord kan geven. Goh, hoe zou ik eigenlijk in deze situatie handelen? Of wat is mijn kennis over dit onderwerp? En aan het einde van de test wordt dan gekeken van, heb je nog behoefte aan meer tips? Want het is natuurlijk een praktische handeling om dat een stukje uit te kunnen reiken naar andere mensen. Ja. Dus die tips die kunnen dan uiteindelijk nog opgevraagd worden.
1: Ja, hebt u een voorbeeld van zo'n tip die je dan kan geven?
2: Een tip die je zelf zou kunnen doen, als je zelf alerter wil zijn bijvoorbeeld, die staat niet per se in het rijtje, maar wat wel een hele praktische handige tip is zelf proactief uitreiken naar iemand. Wacht niet tot iemand zelf om hulp vraagt, want nou, ondanks de cijfers die we net noemden, heerst er toch nog wel wat schaamte en taboe af en toe op de beleving van eenzaamheid. Dus een heel simpele vraag als hoe gaat het eigenlijk met je? Of heb je nog leuke plannen deze zomer?
1: Ja, maar dan moet je iemand wel tegenkomen, hè?
2: Dat klopt. Maar dat is misschien ook een beetje het beeld wat wij hebben. De verstokte, verstopte persoon die de deur niet uitkomt. En dat is misschien exact de reden waarom we deze campagne begonnen zijn. Eenzaamheid loopt door het dagelijks leven. Er zijn mensen die veelal op het oog goed functioneren, maar toch die last van eenzaamheid bij zich dragen. Dus de kans dat iemand in jouw omgeving, die niet weggestopt is, maar gewoon in het dagelijks leven meedraait, last heeft van eenzaamheid, is best wel groot. Ja. En dan hebben we daar ook wel wat signalen voor. Als iemand bijvoorbeeld steeds minder deelneemt aan activiteiten, of zich wat vaak terugtrekt, of iemand bij wie het leven gewoon langzaam wat kleiner lijkt te worden. Zijn dat eigenlijk hele mooie signalen om die vraag te kunnen stellen, een gesprek aan te gaan.
1: Ja, dat is duidelijk. Hoe kunnen mensen die test doen?
2: De test is te vinden op onze website www.humanitas.nl/doorbreekeenzaamheid. En tijdens die test word je meegenomen in een stukje kennis, in een stukje hoe kan je het signaleren.
1: Belangrijk dat we naar elkaar omkijken en via die test kan u tips krijgen hoe dat op een goede manier kan. Vanessa Smit, dank voor het gesprek en heel veel succes met wat u allemaal doet tegen de eenzaamheid.
2: Dank u.

Achtereenvolgens hoorde je Joe Jackson en The Best I Can Do uit 1989. En Lisa Fisher daarna met How Can I Ease the Pain. En dat was de late avond van dinsdag 14 juli. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Michael Learns to Rock blijft nog even bij je. Fijne nacht.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Tata Steel moet de vervuilde bodem en het grondwater bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft het saneringsplan goedgekeurd en houdt toezicht. De vervuiling ontstond door de opslag van 835.000 ton staalslakken. Tata Steel graaft verontreinigde grond af, voorkomt verdere verspreiding van schadelijke stoffen en moet de voortgang blijven rapporteren. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Lucid Motors heeft reorganisatieadviseurs van Alex Partners ingehuurd om kosten te verlagen, efficiënter te werken en een nieuw model te ontwikkelen. Bloomberg meldde dat op basis van ingewijden. Lucid ontkent faillissementsgeruchten. Het aandeel kelderde dinsdag ruim 17% en het bedrijf blijft afhankelijk van Saoedische financiering. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met cyclosporiasis, een parasitaire infectie die explosieve diarree veroorzaakt. Vooral Michigan en New York zijn getroffen. De bron van de uitbraak is nog onbekend. Gezondheidsdiensten adviseren groente en fruit goed te wassen of te koken, maar het opsporen van de parasiet blijkt lastig. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. Volgens Fox News volgen agenten eerst extra trainingen en mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen voertuigen stoppen. De maatregel volgt nadat vorige week 2 automobilisten werden doodgeschoten. Sinds Trumps terugkeer zijn bij ICE-optredens minstens 7 mensen omgekomen. En dan nog het weer. Komende nacht is het op sluierbewolking na vrij helder. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden. En er staat een zwakke en aan de kust matige noordoostenwind. Woensdag wordt opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken en mogelijk een lokale onweersbui. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1981. Een bomaanslag verwoest het gebouw van de Amerikaanse propagandazenders Radio Free Europe en Radio Liberty in München. 8 mensen raken zwaar gewond. In maart zijn er nog meer aanslagen op instellingen van het Amerikaanse leger in West-Duitsland. In Gießen en Frankfurt am Main. In Nijmegen komt tot hevige rellen tijdens en na de ontruiming van een aantal gekraakte woningen in de Pierstenstraat. Het gaat allemaal om een ongewenste parkeergarage die er uiteindelijk niet komt. De TGV maakt zijn eerste rit en haalt een topsnelheid van 381 km per uur. De pas geïnstalleerde nieuwe Amerikaanse president Ronald Reagan wordt in Washington DC door de op dat moment 25-jarige student John Hinckley neergeschoten en raakt zwaar gewond. De woordvoerder van de president, James Brady, raakt zwaar gewond en zal verlamd blijven. De aanslagpleger wordt geestesziek bevonden en opgenomen in een psychiatrische inrichting. April. Het ruimteveer Columbia is de eerste space shuttle die in een baan rond de aarde vliegt. In het ziekenhuis in Hamburg sterft het gevangen Rode Armee-fractielid Sigurd Debus aan de gevolgen van zijn hongerstaking tegen de omstandigheden van zijn gevangenschap. Rellen en aanslagen in diverse Duitse steden zijn het gevolg. Anderzijds beëindigen 25 mede-hongerstakers hun actie. Bij verkiezingen in Zuid-Afrika, waarbij alleen blanken stemgerechtigd zijn, handhaaft de Nationale Partij zijn leidende rol, ondanks stemmenverlies. De regering verklaart te zullen vasthouden aan de politiek van apartheid. In mei vindt er een aanslag plaats op paus Johannes Paulus II door de Turk Mehmet Ali Akka, die op 22 juli tot een levenslange gevangenisstraf wordt veroordeeld. Later zoekt de paus hem op in zijn cel en schenkt hem vergeving. FC Utrecht speelt de laatste voetbalwedstrijd in het oude stadion Galgenwaard. Supporters nemen souvenirs mee naar huis en slopen ervoor het halve stadion.
2: Home of greatest legends, Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Tata Steel moet de vervuilde bodem en het grondwater bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft het saneringsplan goedgekeurd en houdt toezicht. De vervuiling ontstond door de opslag van 835.000 ton staalslakken. Tata Steel graaft verontreinigde grond af, voorkomt verdere verspreiding van schadelijke stoffen en moet de voortgang blijven rapporteren. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Lucid Motors heeft reorganisatieadviseurs van Alex Partners ingehuurd om kosten te verlagen, efficiënter te werken en een nieuw model te ontwikkelen. Bloomberg meldde dat op basis van ingewijden. Lucid ontkent faillissementsgeruchten. Het aandeel kelderde dinsdag ruim 17% en het bedrijf blijft afhankelijk van Saoedische financiering. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met cyclosporiasis, een parasitaire infectie die explosieve diarree veroorzaakt. Vooral Michigan en New York zijn getroffen. De bron van de uitbraak is nog onbekend. Gezondheidsdiensten adviseren groente en fruit goed te wassen of te koken, maar het opsporen van de parasiet blijkt lastig. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. Volgens Fox News volgen agenten eerst extra trainingen en mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen voertuigen stoppen. De maatregel volgt nadat vorige week 2 automobilisten werden doodgeschoten. Sinds Trumps terugkeer zijn bij ICE-optredens minstens 7 mensen omgekomen. En dan nog het weer. Komende nacht is het op sluierbewolking na vrij helder. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden en er staat een zwakke en aan de kust matige noordoostenwind. Woensdag wordt opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken en mogelijk een lokale onweersbui. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

Yeah. Now let that guitar fall in. Oh yeah.

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1988, januari. In Nederland treedt de nieuwe mediawet in werking. In deze mediawet is onder meer bepaald dat de regionale omroepen, die thans nog onderdeel zijn van de NOS, zelfstandig verder gaan. Verder is vanaf 1 januari het facilitair bedrijf van de NOS verzelfstandigd als Nederlands Omroep Productiebedrijf, het NOB. Verder begint ook het Commissariaat voor de Media met haar werkzaamheden. Februari. Bij de Olympische Winterspelen te Calgary, Canada, wint schaatster Yvonne van Gennep goud op de 5000 meter. Daarmee komt haar totaal op 3 gouden medailles tijdens deze Spelen. April. De politie arresteert Ferdi Elzas, de moordenaar van Ahold-topman Gerrit-Jan Heijn, en vindt op zijn aanwijzingen het stoffelijk overschot van Heijn in de bossen bij Renkum. 14 april. Het einde van de Sovjet-bezetting van Afghanistan is een feit. Mei. PSV wint in Stuttgart de Europacup voor landskampioenen door het Portugese Benfica te verslaan na strafschoppen. Juni. Nederland wint in München het EK voetbal door in de finale de Sovjet-Unie met 2-0 te verslaan. Doelpuntenmakers zijn aanvoerder Ruud Gullit en topscorer Marco van Basten. Lekkere muziek in 1988. Album top 3 zag er als volgt uit. Toto met The Seventh One op nummer 3. Sting, Nothing Like The Sun op nummer 2. En Fleetwood Mac, Tango in the Night op nummer 1.

Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Tata Steel moet de vervuilde bodem en het grondwater bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft het saneringsplan goedgekeurd en houdt toezicht. De vervuiling ontstond door de opslag van 835.000 ton staalslakken. Tata Steel graaft verontreinigde grond af, voorkomt verdere verspreiding van schadelijke stoffen en moet de voortgang blijven rapporteren. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Lucid Motors heeft reorganisatieadviseurs van Alex Partners ingehuurd om kosten te verlagen, efficiënter te werken en een nieuw model te ontwikkelen. Bloomberg meldde dat op basis van ingewijden. Lucid ontkent faillissementsgeruchten. Het aandeel kelderde dinsdag ruim 17% en het bedrijf blijft afhankelijk van Saoedische financiering.